0: volgt in het najaar een definitief besluit. Belangrijk voor de gemeente is dat de provincie en het Rijk fors meebetalen om een groot deel van de woningen betaalbaar te houden en om verkeersproblemen op te lossen. Jihadisten hebben gisteren in Niger een aanslag gepleegd op de internationale luchthaven van de hoofdstad Niamey. Ook het militaire gedeelte van de luchthaven werd onder vuur genomen. Er werden 11 militairen en 2 burgers gedood. Volgens de militaire machthebbers in Niger heeft het leger 22 aanvallers gedood en 20 gevangen genomen. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is opgeëist door een terreurgroep die is gelieerd aan Al-Qaeda. In januari werd de luchthaven in Niger al aangevallen door een andere jihadistische groep. Het Ierse parlement wil de verplichte bedenktijd bij abortus afschaffen. In het land geldt een verplichte bedenktijd van 3 dagen nadat een vrouw zich bij een kliniek meldt. Maar volgens de initiatiefnemers hebben vrouwen al lang en zorgvuldig nagedacht voor ze bij een kliniek aankloppen en is verplichte bedenktijd dus niet nodig. In Engeland is een man gearresteerd voor poging tot moord op een 3-jarig jongetje. De peuter kwam in een dierentuin in het krokodillenverblijf terecht en raakte zwaar gewond. De verdachte is een man van 30. De politie denkt dat de man en het kind elkaar niet kenden. Wat er precies is gebeurd, wordt nog onderzocht. Het weer. Er trekken buien over het land, mogelijk met onweer. Minima vannacht rond 18 graden. Daarna een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
1: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
6: Start de motor! De boerderij wacht.
7: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
1: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Europese Unie verlengt opnieuw de sancties tegen Rusland. Voorheen gebeurde dat steeds met een half jaar, nu met een heel jaar. Op de top in Brussel was ook de Oekraïense president Zelensky aanwezig. Die vroeg om meer wapens, hulp bij de energievoorziening en een versneld EU-lidmaatschap. Volgens het persbureau DPA heeft bondskanselier Merz op de top zijn ergernis uitgesproken richting voorzitter Costa, die zijn medewerkers contact heeft laten opnemen met het Kremlin. Merz zou hebben gezegd dat het niet aan de voorzitter van de Europese Raad is om zoiets op eigen houtje te doen. Er varen weer olietankers door de straat van Hormuz. De Verenigde Staten bevestigen dat ze hun blokkade van Iraanse havens hebben opgeheven. Het was een van de afspraken uit het akkoord dat Iran en de VS woensdag hebben ondertekend. De komende 60 dagen wordt er nog onderhandeld over hoe de oorlog definitief kan worden beëindigd. De komst van een grote medicijnfabriek in Katwijk is een stap dichterbij. De fabriek van de Amerikaanse farmaceut Eli Lilly moet bij het Leiden Bioscience Park komen, net in de gemeente Katwijk. Ook komen er duizenden woningen. De gemeenteraad van Katwijk heeft ingestemd met de vergunningaanvraag. Nu blijkt dat de provincie en het Rijk fors meebetalen aan onder meer de bereikbaarheid. Na inspraak volgt in het najaar een definitief besluit. Op het WK voetbal heeft Canada met 6-0 gewonnen van Qatar. De Qatarese speelden bijna de hele tweede helft met 9 man na 2 rode kaarten. Eén was voor een overtreding waarbij de Canadese middenvelder Kone zijn been brak. Gisteravond won Zwitserland met 4-1 van Bosnië-Herzegovina. Tsjechië en Zuid-Afrika speelden 1-1 gelijk. Het weer. Langs de oostgrens nog buien, mogelijk met onweer. Minima vannacht rond 18 graden. Daarna een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
4: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
5: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
6: Twijfel je welke tegel echt bij jouw huis past? Bestel gewoon een sample voor maar €7,50 en kijk thuis op je gemak. Ontdek onze grote voorraad binnen- en buitentegels, flexstones, kasseien en mozaïek. Direct uit voorraad leverbaar en snelle service. Ga nu naar natuursteeninfoshop.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Amerikaanse vicepresident Vance heeft scherp uitgehaald naar Israëlische critici van het akkoord met Iran. Onder meer de extremistische ministers Ben-Gvir en Smotrich willen niets weten van het akkoord. Dat inhoudt dat Israël moet stoppen met zijn aanvallen in Libanon. Ze vinden bovendien dat Iran als winnaar uit de onderhandelingen is gekomen. Vance verwerpt die kritiek. Hij zegt, als ik in het Israëlische kabinet zou zitten, zou ik niet mijn enige sterke bondgenoot aanvallen die ik nog heb in de wereld. De Europese Unie verlengt opnieuw de sancties tegen Rusland. Voorheen gebeurde dat steeds met een half jaar, nu met een heel jaar. Op de top in Brussel was ook de Oekraïense president Zelensky aanwezig. Die vroeg om meer wapens, hulp bij de energievoorziening en een versneld EU-lidmaatschap. De man die 2 jaar geleden mensen gijzelde in een café in Ede, Corné H., heeft eindelijk een plek gekregen in een tbs-kliniek. Zijn advocaten eisten dat hij voorrang zou krijgen, omdat hij een gevaar is voor zichzelf en zijn omgeving. Maar de rechter oordeelde dat zijn situatie niet uitzonderlijk was. Uiteindelijk heeft H. 1,5 jaar in de gevangenis moeten wachten tot er een plek vrij kwam. Oranje-speler Jan-Paul van Hekken heeft een nieuwe club. Hij stapt over van Brighton en Hove Albion naar Tottenham Hotspur. De club uit Londen zou zo'n 60 miljoen euro betalen voor de verdediger, die op het WK een basisplaats heeft in het Nederlands elftal. De 26-jarige Zeeuw is medisch gekeurd in Kansas, omdat hij niet naar Londen kon afreizen. Van Hekken noemt de transfer een droom die uitkomt. Hij moet de Spurs na een slecht seizoen weer laten meedoen in de top van de Premier League. Het weer. De laatste buien trekken weg. Minima rond 18 graden. Daarna een zonnige en broeierige dag. Met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
3: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
4: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
5: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Engeland heeft de populaire Labour-politicus Andy Burnham een zetel in het lagerhuis veroverd. Dat betekent dat hij premier Starmer kan uitdagen en mogelijk vervangen. Burnham was de afgelopen 9 jaar burgemeester van Manchester. Hij won een tussentijdse verkiezing voor het lagerhuis in zijn kiesdistrict Makerfield en maakt nu dus de overstap naar de landelijke politiek. Een deel van Labour wil dat hij Starmer opvolgt als premier. In het zuiden van het land is plaatselijk overlast ontstaan door buien, onweer en windstoten. Onder meer rond Eindhoven kwam de regen met bakken naar beneden. In Nuenen kwamen straten blank te staan en waaiden bomen om. Ook in Limburg was er overlast. In Maastricht kwamen bomen op de weg terecht. De brandweer moest eraan te pas komen om die weg te halen. Vandaag wordt het erg warm, mogelijk opnieuw gevolgd door onweer. Ook dan kan plaatselijk overlast ontstaan. De Europese Unie verlengt opnieuw de sancties tegen Rusland. Voorheen gebeurde dat steeds met een half jaar, nu met een heel jaar. Op de top in Brussel was ook de Oekraïnse president Zelensky aanwezig. Die vroeg om meer wapens, hulp bij de energievoorziening en een versneld EU-lidmaatschap. Jihadisten hebben gisteren in Niger een aanslag gepleegd op de internationale luchthaven van de hoofdstad Niamey. Ook het militaire gedeelte van de luchthaven werd onder vuur genomen. Er werden 11 militairen en 2 burgers gedood. Volgens de militaire machthebbers in Niger heeft het leger 22 aanvallers gedood en 20 gevangen genomen. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is opgeëist door een terreurgroep die is gelieerd aan Al-Qaeda. Het weer, het wordt een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
2: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
3: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink. Waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
6: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Amerikaanse vicepresident Vance gaat nog niet naar Genève voor gesprekken met Iran. Als reden voor het uitstel noemt het Witte Huis de ingewikkelde logistiek van de onderhandelingen. Een Iraans persbureau meldt dat Teheran pas verder wil praten met de VS als blijkt dat de Amerikanen zich houden aan het basisakkoord dat deze week werd ondertekend. In het zuiden van het land is plaatselijk overlast ontstaan door buien, onweer en windstoten. Onder meer in Nune kwamen straten blank te staan en waaiden bomen om. Ook in Maastricht kwamen bomen op de weg terecht. Vandaag wordt het erg warm, mogelijk opnieuw gevolgd door onweer en overlast. Het KNMI heeft code geel afgegeven. De Europese Unie verlengt opnieuw de sancties tegen Rusland. Voorheen gebeurde dat steeds met een half jaar, nu met een heel jaar. Op de top in Brussel was ook de Oekraïense president Zelensky aanwezig. Die vroeg om meer wapens, hulp bij de energievoorziening en een versneld EU-lidmaatschap. In Engeland heeft de populaire Labour-politicus Andy Burnham bij tussentijdse verkiezingen een zetel in het lagerhuis veroverd. Dat betekent dat hij zijn partijgenoot premier Starmer kan uitdagen. Burnham was de afgelopen 9 jaar burgemeester van Manchester en maakt nu de overstap naar de landelijke politiek. Een deel van Labour wil dat hij Starmer vervangt als premier. Op het WK voetbal heeft Mexico met 1-0 gewonnen van Zuid-Korea. Daarmee zijn de Mexicanen al zeker van het behalen van de knock-outfase. Eerder vannacht won Canada met 6-0 van Qatar. De Qatarese speelden bijna de hele tweede helft met 9 man na 2 rode kaarten. 1 was voor een overtreding waarbij de Canadese middenvelder Kone zijn been brak. Het weer. Het wordt een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
3: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
6: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

0: is Merwe Radio.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Amerikaanse vicepresident Vance gaat nog niet naar Genève voor gesprekken met Iran over een definitief einde aan de oorlog. Een Iraans persbureau meldt dat Teheran pas verder wil praten als blijkt dat de Amerikanen zich houden aan het basisakkoord dat deze week werd ondertekend. De Europese Unie verlengt opnieuw de sancties tegen Rusland. Voorheen gebeurde dat steeds met een half jaar, nu met een heel jaar. Op het WK voetbal heeft Mexico met 1-0 gewonnen van Zuid-Korea. Daarmee zijn de Mexicanen al zeker van het behalen van de knock-outfase. Eerder vannacht won Canada met 6-0 van Qatar. Het weer, zonnig en heet. Het wordt 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merweRTV.nl.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Onderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran in Zwitserland gaan vandaag niet door, zegt het Zwitserse ministerie van Buitenlandse Zaken. Delegaties van de VS en Iran zouden elkaar ontmoeten in een hotel bij Luzern. Vannacht bleek al dat de Amerikaanse vicepresident Vance zijn reis naar Zwitserland had uitgesteld. Als reden noemde het Witte Huis de ingewikkelde logistiek van de onderhandelingen. Een Iraans persbureau meldde dat Teheran pas wil onderhandelen over een definitief einde aan de oorlog als blijkt dat de Amerikanen zich houden aan de afspraken uit het basisakkoord. In Engeland heeft de populaire Labour-politicus Andy Burnham bij tussentijdse verkiezingen een zetel in het lagerhuis veroverd. Dat betekent dat hij zijn partijgenoot premier Starmer kan uitdagen. In het holst van de nacht werd de uitslag bekendgemaakt.
2: And I do hereby declare that Andy Burnham is duly elected. Thank you.
1: Burnham was de afgelopen 9 jaar burgemeester van Manchester en keert nu terug naar de landelijke politiek. Een deel van Labour wil dat hij Starmer vervangt als premier. Op het WK voetbal heeft gastland Mexico zich als eerste geplaatst voor de volgende ronde. De Mexicanen wonnen vannacht met 1-0 van Zuid-Korea en zijn daardoor nu al zeker van de groepswinst. Het doelpunt ontstond door een blunder van de Zuid-Koreaanse keeper.
3: Daar moet de keeper komen, die laat los en dan is het 1-0 voor Mexico. Een doelpunt van Luis Romo. Na een enorme blunder van Kim Seong-gyu.
1: Verder won Canada vannacht van Qatar met 6-0. Zwitserland tegen Bosnië-Herzegovina werd 4-1. En Tsjechië en Zuid-Afrika speelden met 1-1 gelijk. Het weer. Het wordt een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
6: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
7: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
0: Dit is Merwe Radio.

0: Dit is Merwe Radio.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS Journaal. Onderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran in Zwitserland gaan vandaag niet door, zegt het Zwitserse ministerie van Buitenlandse Zaken. Delegaties van de VS en Iran zouden elkaar ontmoeten in een hotel bij Luzern. In Engeland heeft de populaire Labour-politicus Andy Burnham bij tussentijdse verkiezingen een zetel in het lagerhuis veroverd. Dat betekent dat hij zijn partijgenoot premier Starmer kan uitdagen. In het zuiden van het land is plaatselijk overlast ontstaan door buien, onweer en windstoten. Onder meer in Nuenen kwamen straten blank te staan en waaiden bomen om. Ook in Maastricht en Roermond kwamen bomen op de weg terecht. Het weer, zonnig en heet, het wordt 28 graden aan zee tot 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien.
0: Het laatste nieuws uit de regio, kijk op merweRTV.nl.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Israël heeft afgelopen nacht opnieuw het zuiden van Libanon gebombardeerd. Daarbij zijn volgens het Libanese staatspersbureau zeker 16 mensen gedood. Een onbekend aantal mensen raakte gewond. Onder meer in de stad Nabatieh werden huizen doelwit van Israël. Het Israëlische leger bevestigt de aanvallen en claimt dat het doelen van Hezbollah heeft geraakt. Dat zou zijn gebeurd in reactie op schendingen van het staakt het vuren door de militante beweging. In de afspraken tussen Iran en de VS staat dat het stoppen met militaire acties ook geldt voor Libanon. Tot nu toe is daar nog weinig van te merken. In Engeland heeft de populaire Labour-politicus Andy Burnham bij tussentijdse verkiezingen een zetel in het lagerhuis veroverd. Correspondent Fleur Launsbach legt uit dat hij nu kan proberen het premierschap over te nemen van zijn partijgenoot Keir Starmer, die impopulair is.
2: Hij staat binnen de partij ook onder druk om af te treden. Er zijn meer dan 100 MP's of parlementariërs van zijn eigen partij die willen dat hij gaat. Dus het is best wel groot de kans nu dat we een leiderschapsstrijd gaan krijgen binnen de Labour-partij.
1: Burnham zat eerder in de landelijke politiek, maar was de afgelopen 9 jaar burgemeester van Manchester. Op het WK voetbal heeft Canada met 6-0 van Qatar gewonnen. De Qatarese speelden bijna de hele tweede helft met 9 man na 2 rode kaarten. 1 was voor een overtreding waarbij de Canadese middenvelder Kone zijn been brak.
3: Oh, paniek zeg. En de speler zelf strikt zich ook helemaal kapot en mensen op het veld erbij. Ja, geel is omgezet in rood. Qatar, nog maar 9 spelers op het veld. Een huddle. Spelers met tranen in hun ogen.
1: Mexico won vannacht met 1-0 van Zuid-Korea en heeft zich als eerste land geplaatst voor de volgende ronde. Het weer. Het wordt een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien met kans op grote hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
4: Is je woning toe aan beter glas of strak timmerwerk?

0: Bel-4G.nl en vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan.
1: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar FlexImpuls.nl.
2: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
3: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB. En werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
4: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
5: Dit is Merwe Radio.

0: is Merwe Radio.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Israël heeft afgelopen nacht opnieuw het zuiden van Libanon gebombardeerd. Daarbij zijn volgens het Libanese staatspersbureau zeker 16 mensen gedood. Een onbekend aantal mensen raakte gewond. Onderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran in Zwitserland gaan vandaag niet door, zegt het Zwitserse ministerie van Buitenlandse Zaken. Delegaties van de VS en Iran zouden elkaar ontmoeten in een hotel bij Luzern. In Engeland heeft de populaire Labour-politicus Andy Burnham bij tussentijdse verkiezingen een zetel in het lagerhuis veroverd. Dat betekent dat hij zijn partijgenoot premier Starmer kan uitdagen. Het weer, zonnig en heet. Het wordt 28 graden aan zee tot 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merweRTV.nl.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Het aantal zelfdodingen in Nederland was vorig jaar het laagst in zo'n 15 jaar tijd. 1758 mensen maakten een eind aan hun leven. Deze hoogleraar suïcidepreventie zegt dat het onderwerp bespreekbaar maken belangrijk is.
2: Wij stimuleren eigenlijk iedereen om meer te durven en leren praten over zelfdoding. Dus dat het taboe eraf gaat. Dus dat mensen ook meer durven te praten over als ze zelfdodingsgedachten hebben.
1: Ongeveer 2/3 van de mensen die zichzelf doden is man. En de meeste zelfdodingen zijn onder 50'ers en 60'ers. Israël heeft afgelopen nacht opnieuw het zuiden van Libanon gebombardeerd. Daarbij zijn volgens het Libanese staatspersbureau zeker 18 mensen gedood en 33 mensen gewond geraakt. Het Israëlische leger bevestigt de aanvallen en claimt dat het doelen van Hezbollah heeft geraakt. Dat zou zijn gebeurd in reactie op schendingen van het staakt het vuren door de militante beweging. In de afspraken tussen Iran en de VS staat dat het stoppen met militaire acties ook geldt voor Libanon. Tot nu toe is daar nog weinig van te merken. De gemeenteraad van Katwijk staat positief tegenover de komst van een grote medicijnfabriek van de Amerikaanse farmaceut Eli Lilly. Doorslaggevend was een deal met de provincie en het Rijk, vertelt Omroep West-verslaggever Mark Kool.
3: En die behelst dat de provincie en het Rijk 72 miljoen euro meebetalen aan de bereikbaarheid van het gebied rond die fabriek. Katwijk investeert er ook nog eens 31 miljoen in. En daarnaast is afgesproken dat het Rijk ook nog eens gaat meebetalen aan betaalbare woningen voor een bouwproject dat Valkenhorst heet.
1: In de herfst wordt een definitief besluit genomen. Het weer, het wordt een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien met kans op grote hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio, kijk op merwertv.nl.
4: Is je woning toe aan beter glas of strak timmerwerk?

0: Tele-4G.nl en vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan.
1: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
2: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Ah, mijn rug.
5: Beweeg.
4: Hè? Wat? Huh?
5: Ik ben het. Je rug. Je hebt weer te lang gezeten, hè?
6: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
7: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Webshops moeten een knop inbouwen waarmee het annuleren of terugsturen van een bestelling veel eenvoudiger wordt. Een deze dagen wordt wetgeving van kracht die dat regelt. De autoriteit Consument en Markt zegt dat de webshops zelf mogen bepalen hoe de knop eruit ziet, maar die moet hoe dan ook duidelijk en makkelijk vindbaar zijn. Als een webshop niet aan de eisen voldoet, kan een boete worden opgelegd. Verder wordt in dat geval de bedenktijd voor klanten automatisch verlengd van 2 weken tot maximaal 1 jaar. Het parlement van Cuba heeft ingestemd met grote economische hervormingen. Onder druk van Amerikaanse sancties wil het Cubaanse regime onder meer bedrijven, banken en de vastgoedsector privatiseren. Staatsbedrijven worden dan particuliere, commerciële ondernemingen met aandelen. Als de hervormingen inderdaad zo worden uitgevoerd, zijn het de meest ingrijpende veranderingen aan Cuba's socialistische staatsmodel sinds Castro's revolutie van 1959. Het land schuift ermee een flink stuk op richting een vrije markteconomie. Het aantal zelfdodingen in Nederland was vorig jaar het laagst in zo'n 15 jaar tijd. Ruim 1750 mensen maakten een eind aan hun leven. Ongeveer 2/3 is man en de meeste zelfdodingen zijn onder 50'ers en 60'ers. Israël heeft afgelopen nacht opnieuw het zuiden van Libanon gebombardeerd. Daarbij zijn volgens het Libanese staatspersbureau zeker 18 mensen gedood en 33 mensen gewond geraakt. Het Israëlische leger bevestigt de aanvallen en claimt dat het de doelen van Hezbollah heeft geraakt. In de afspraken tussen Iran en de VS staat dat het stoppen met militaire acties ook geldt voor Libanon. Tot nu toe is daar nog weinig van te merken. Het weer, het wordt een zonnige en broeierig dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 graden in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien met kans op grote hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
2: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar FlexImpuls.nl.
3: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
4: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
5: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
4: Help je mee?
6: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De extreemrechtse Israëlische minister Ben-Gvir vindt dat heel Libanon moet branden. Hij schreef dat op sociale media na het bericht dat er 4 Israëlische militairen zijn gedood. Ze kwamen om het leven bij een aanval van Hezbollah in het zuiden van Libanon. Vannacht en vanochtend vielen bij Israëlische bombardementen in Libanon zeker 18 doden. De VS en Iran spraken deze week onderling af dat het geweld in Libanon moet stoppen. Tot nu toe is daar weinig van te merken. In Berkel en Schot bij Tilburg is een man opgepakt die in het Verenigd Koninkrijk is veroordeeld tot 13 jaar cel. De Congolese Nederlander kreeg de straf eind april opgelegd voor het misbruiken en mishandelen van de kinderen van zijn ex-partner. De man van 42 sloeg na de uitspraak van de rechter op de vlucht. De Britse autoriteiten vroegen daarna aan Nederland om hem te arresteren. Dat gebeurde afgelopen woensdag. Cuba gaat bedrijven, banken en de vastgoedsector privatiseren. Daar heeft het Cubaanse parlement mee ingestemd. Tot nu toe zijn dat allemaal staatsbedrijven. Het besluit is genomen onder druk van Amerikaanse sancties, waardoor het land in een diepe crisis is geraakt. Het zijn de meest ingrijpende hervormingen in Cuba sinds 1959. Webshops moeten een knop inbouwen waarmee het annuleren of terugsturen van een bestelling veel eenvoudiger wordt. Een deze dagen wordt wetgeving van kracht die dat regelt. De autoriteit Consument en Markt zegt dat de webshops zelf mogen bepalen hoe die knop eruit ziet, maar die moet hoe dan ook duidelijk en makkelijk vindbaar zijn. Als een webshop niet aan de eisen voldoet, kan een boete worden opgelegd. Verder wordt in dat geval de bedenktijd voor klanten automatisch verlengd, van 2 weken tot maximaal 1 jaar. Het weer, het is een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 graden in het binnenland. Later op de dag kunnen er stevige onweersbuien ontstaan met ook kans op hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio, kijk op merweRTV.nl.
2: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
6: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het aantal ebola-gevallen in de Democratische Republiek Congo en Oeganda stijgt nog steeds. Het zijn er nu bijna 900. Ten opzichte van vorige week is dat een stijging van 38%. Volgens de regering van Congo zijn 232 mensen overleden aan het virus. Volgens artsen is de uitbraak nog verre van onder controle. Vooral omdat het erg moeilijk is om contacten op te sporen van mensen die besmet zijn. Mensen moeten regelmatig vluchten voor geweld in het gebied of wonen in zeer afgelegen gemeenschappen. Eerder deze week zegde de EU bijna 500 miljoen euro toe om de ebola-uitbraak te helpen indammen. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd werd regelmatig overvallen door vergaande besluiten van het kabinet tijdens de coronacrisis. Dat zegt de toenmalige directeur van de inspectie tegen de parlementaire enquêtecommissie. Er was geen overleg over besluiten met enorme consequenties, zoals de sluiting van verpleeghuizen. In Frankrijk is onbekende muziek ontdekt van Mozart. Het gaat om documenten met 7 stukken voor fluit en harp uit 1778, toen de Oostenrijkse componist begin 20 was. De stukken duren samen zo'n 20 minuten. Een conservator vond de partituren in februari in het magazijn van de Franse Nationale Bibliotheek in Parijs. De muziek stond in een notitieboekje van 44 pagina's. Zondag worden de stukken uitgevoerd op een festival in Parijs. Maandag zijn ze te horen op een Franse radiozender. Het Iraanse voetbalteam heeft een officiële klacht ingediend bij de FIFA vanwege de beperkte reismogelijkheden op het WK. Iran verblijft in Mexico en mag pas 1 dag voor de wedstrijden in de VS het land in en moet daarna meteen weer weg. De bondscoach noemt zijn ploeg het meest onderdrukte team van het WK. Het weer, het is zonnig en broeierig met 28 graden aan zee tot lokaal 36 graden in het binnenland. In de loop van de dag stevige onweersbuien met kans op hagel en windstoten. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
4: Zo, buurman. Strak geschilderd hoor.
5: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
4: Oh ja?
5: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
4: Klinkt goed.
6: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
7: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar 1.
0: Dit is Merwe Radio.

0: is Merwe Radio.
1: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het aantal ebola-gevallen in de Democratische Republiek Congo en Oeganda stijgt nog steeds. Het zijn er nu bijna 900. 232 mensen zijn overleden aan het virus. Volgens artsen is de uitbraak nog lang niet onder controle. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd werd regelmatig overvallen door vergaande besluiten van het kabinet tijdens de coronacrisis. Dat zegt de toenmalig directeur tegen de coronacommissie. Er was geen overleg met de inspectie over besluiten met enorme consequenties. In Frankrijk is onbekende muziek van Mozart ontdekt. Het stond in een notitieboekje in het magazijn van de Nationale Bibliotheek in Parijs. Het zijn stukken voor harp en fluit van in totaal 20 minuten. Het weer, zonnig en tropisch warm. Later vandaag ook stevige onweersbuien.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merweRTV.nl.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Vanaf 3:00 vanmiddag geldt in de provincie Limburg code oranje van het KNMI. En er worden zware onweersbuien verwacht met kans op overlast en schade door hevige windstoten of veel regen in korte tijd. In de rest van het land geldt code geel, maar het KNMI zegt dat later vandaag misschien ook in andere provincies dat oranje kan worden. In Meerstad in Groningen zijn vanochtend bijeenkomsten gehouden voor buurtbewoners na de dood van een echtpaar van 53. Inwoners konden op twee plekken terecht voor vragen en slachtofferhulp. Het echtpaar werd gisternacht doodgevonden in hun eigen huis. De dochter van het echtpaar wordt ervan verdacht dat ze de man en vrouw heeft omgebracht. Het meisje is rond de 13 jaar en zit op een VMBO-school in de stad Groningen. Ook daar is steun voor leerlingen die daar behoefte aan hebben. Afghaanse tolken die voor Nederlandse missies hebben gewerkt krijgen geen verblijfsvergunning meer voor onbepaalde tijd. In plaats daarvan hebben ze van de IND gehoord dat een nieuw verblijfsdocument maximaal 3 jaar geldig is. Dat komt voort uit Europese asielafspraken die vorige week ingingen. De tolken vragen nu aan de overheid om een uitzonderingspositie. Ze willen erkenning als een bijzondere categorie. De overheid zou moeten zorgen voor een duurzame verblijfsoplossing voor de tolken en hun families. Het Iraanse voetbalteam heeft een officiële klacht ingediend bij de FIFA vanwege de beperkte reismogelijkheden op het WK. Iran verblijft in Mexico en mag pas 1 dag voor de wedstrijden in de VS het land in en moet daarna meteen weer weg. De bondscoach noemt zijn ploeg het meest onderdrukte team van het WK. Het weer. Het is zonnig en broeierig met vanmiddag 30 graden in het noorden tot lokaal 35 graden in het binnenland. In de loop van de dag kunnen er stevige onweersbuien ontstaan met kans op hagel en zware windstoten. Morgen zon en stapelwolken. Langs de kust is het dan een stuk koeler met zo'n 23 graden. In het zuidoosten wordt het 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
6: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
0: Dit is Merwe Radio.

ogen dicht. Kun je voelen met mijn hart op slot. Ik hoor je praten, maar je bent er niet. Nee, je bent er niet.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie gaat niet in beroep tegen de straffen die de drie verdachten van de Drentse kunstroof hebben gekregen. Met twee van de drie was dat ook afgesproken, samen met lagere strafeisen, in ruil voor teruggave van de kunstschatten. Maar ook in de zaak van de derde verdachte gaat het OM niet in beroep. Alle drie kregen ze twee weken geleden bijna 4 jaar cel voor de kunstroof. In Meerstad in Groningen zijn vanochtend bijeenkomsten gehouden voor buurtbewoners na de dood van een echtpaar van 53. Inwoners konden op twee plekken terecht voor vragen en slachtofferhulp. Het echtpaar werd gisternacht doodgevonden in hun eigen huis. De dochter van het echtpaar wordt ervan verdacht dat ze de man en de vrouw heeft omgebracht. Het meisje is 15 jaar en zit op een VMBO-school in de stad Groningen. Ook daar is extra steun voor leerlingen die daar behoefte aan hebben. Afghaanse tolken die voor Nederlandse missies hebben gewerkt krijgen geen verblijfsvergunning meer voor onbepaalde tijd. Ze hebben van de IND gehoord dat een nieuw verblijfsdocument maximaal 3 jaar geldig is. Dat komt voort uit Europese asielafspraken die vorige week ingingen. De tolken vragen nu om een uitzonderingspositie. Ze willen erkenning als een bijzondere categorie. De overheid zou moeten zorgen voor een duurzame verblijfsoplossing voor de tolken en hun familie, vinden ze. Het KNMI heeft voor de provincie Limburg code oranje afgegeven vanwege hevige onweersbuien die worden verwacht. De waarschuwing geldt vanaf 3 uur. Zware buien kunnen dan voor overlast en schade zorgen. In de rest van het land geldt code geel vanwege de hitte. Maar het KNMI zegt dat het later vandaag misschien ook in andere provincies nog oranje kan worden. Het weer dan. Voorlopig nog zonnig en drukkend warm met maxima tussen 30 en 35 graden. Later vanmiddag dus stevige onweersbuien met kans op hagel, windstoten en veel regen in korte tijd. Morgen is het langs de kust koeler, maar in het binnenland wordt het opnieuw tropisch warm. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
4: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
5: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
6: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
0: Dit is Merwe Radio.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Nederland stuurt het marineschip De Ruiter richting de Straat van Hormuz. Het is nog niet zeker of het daar ook in actie zal komen, zegt minister Jessel-Gus. Maar om voorbereid te zijn gaat het luchtverdedigings- en commandofregat er alvast naartoe. Het schip is nu in Zuidoost-Azië.

0: Eerder werd ook al een mijnenjager naar de golfregio gestuurd. Nederland vindt het bedrag dat de komende jaren aan de EU afgedragen moet worden veel te hoog. Premier Jette bespreekt dat vandaag met Europese leiders in Brussel. Hij zei deze week dat hij de nieuwe meerjarenbegroting gewoon niet goed vindt. Er ligt een voorstel op tafel van een begroting van 285 miljard euro per jaar tot en met 2034. Dat is ruim 100 miljard meer dan nu. Als een van de rijkere landen betaalt Nederland meer aan Europa dan dat ze ontvangen. Dat geldt ook voor bijvoorbeeld Duitsland, Oostenrijk en Zweden. Ook die landen verzetten zich tegen de nieuwe begroting. Tolken uit Afghanistan die daar voor Nederland hebben gewerkt willen het recht op een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd houden. Door nieuwe Europese regels die vorige week ingingen worden die bij nieuwe aanvragen niet meer verstrekt, hoorden ze van de IND. Ze kunnen alleen nog een tijdelijke verblijfsvergunning voor 3 jaar krijgen. Ze vinden dat vanwege hun werkzaamheden voor Nederland ze een uitzonderingspositie verdienen. Het Openbaar Ministerie gaat niet in beroep tegen de straffen die de 3 daders van de Drentse kunstroof hebben gekregen. Met 2 van de 3 was dat ook afgesproken, samen met lagere strafeisen in ruil voor teruggave van de kunstschatten. Maar ook in de zaak van de 3de dader gaat het OM niet in beroep. Alle 3 kregen ze 2 weken geleden bijna 4 jaar cel voor de kunstroof. Het weer, zonnig en heet, met maxima tussen 30 en 35 graden. In de loop van de middag, begin van de avond, is er kans op stevige onweersbuien met hagel, windstoten en veel regen in korte tijd. In Limburg geldt daarvoor code oranje. Dit was het NOS Journaal.
1: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: Mensenrelatie, Radboud Visser.
6: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
5: Jazeker.
7: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
8: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
1: Dit is Merwe Radio.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Jorien Bouwman met het NOS Journaal. Israël en Hezbollah zijn het eens geworden over een staakt het vuren met onmiddellijke ingang. Dat melden meerdere internationale media op basis van bronnen. Het akkoord volgt op een gewelddadige nacht en ochtend in het zuiden van Libanon. Bij Israëlische aanvallen vielen volgens de Libanese autoriteiten zeker 18 doden. En 4 Israëlische militairen kwamen om het leven bij een aanval van Hezbollah. Onderhandelingen tussen Iran en de VS werden vandaag uitgesteld. Waarschijnlijk vanwege het opgeleide geweld. Details over het nu gesloten bestand ontbreken nog. Naar verluid is het overeengekomen na bemiddeling door de Verenigde Staten en Qatar. De politie heeft zo'n 100 garages op het oog waar illegale verstopplekken in auto's worden gebouwd. Criminelen gebruiken die geheime vakken voor het vervoeren van wapens, drugs en geld. Onder meer in een aantal loodsen in het Brabantse Zevenbergen vond de politie zo'n werkplaats. Sinds januari dit jaar is zowel het hebben als het maken van zo'n verborgen ruimte strafbaar. Nederland stuurt het marineschip De Ruiter richting de Straat van Hormuz.

0: Nog niet zeker of het daar ook in actie zal komen, benadrukt defensieminister Jesselgus. Maar om voorbereid te zijn gaat het luchtverdedigings- en commandofregat er alvast naartoe. Het schip is nu bij Japan. Eerder werd ook al een mijnenjager naar de golfregio gestuurd. Op een eilandengroep in de Indische Oceaan zijn duizenden jonge zeeolifanten doodgegaan aan vogelgriep, zeggen onderzoekers. Er leefden zo'n 17.000 zeeolifantenpups op de eilanden. 13.000 daarvan zijn er dood. Waarschijnlijk is de vogelgriep door trekvogels naar de eilanden gebracht. Het weer, op de meeste plaatsen zonnig en heet. Het is 30 tot 35 graden. Vanuit het zuiden trekken buien over het land. Er is kans op onweer, hagel en windstoten. Vannacht wordt het weer droog. Op veel plekken komt het kwik dan nauwelijks onder de 20 graden. Ook morgen overwegend droog en dan 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Is je woning toe aan beter glas of strak timmerwerk?

0: klusbedrijf-4g.nl en vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan.
1: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En BioChromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
2: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
3: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van drie bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
4: Dit is Merwe Radio.

0: Dit is Merwe Radio.
1: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Israël en Hezbollah hebben een staakt het vuren afgesproken. Het zou meteen ingaan, melden internationale media. Vandaag waren er nog aanvallen over en weer in Libanon. Vermoedelijk hebben de VS en Qatar bemiddeld. Het bedrag dat Nederland de komende jaren aan de EU moet betalen vindt premier Jette veel te hoog en de nieuwe begroting noemt hij gewoon niet goed. Er ligt een voorstel op tafel van 285 miljard euro per jaar. Dat is ruim 100 miljard meer dan nu. Nederland stuurt een marinefregat naar de straat van Hormuz. Het is nog niet zeker of het daar ook in actie zal komen. Eerder werd ook al een mijnenjager naar de golfregio gestuurd. Het weer, tropisch warm. Vanuit het zuiden volgen buien met kans op onweer. Morgen droger en iets minder hoge temperaturen.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merweRTV.nl.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Voor de twee nieuwe kerncentrales die het kabinet wil realiseren, zijn nog twee locaties in beeld. De Eemshaven in Groningen en Terneuzen in Zeeland zijn de enige locaties waar volgens het kabinet kerncentrales haalbaar zijn. Andere plaatsen zijn afgevallen. Eerder was aan Groningen beloofd dat de kerncentrales in Zeeland zouden komen, maar technisch gezien is de locatie in de Eemshaven beter. Nadeel is dat er in Groningen nauwelijks draagvlak voor is. In Zeeland is dat er wel. Later dit jaar neemt het kabinet een besluit over de locatie voor de kerncentrales. Israël en Hezbollah zijn het eens geworden over een staakt het vuren met onmiddellijke ingang. Dat melden meerdere internationale media op basis van bronnen. Het akkoord volgt op een gewelddadige nacht en ochtend in het zuiden van Libanon. Door het geweld kwam het deze week gesloten akkoord tussen Iran en de VS onder druk te staan. Een van de Iraanse eisen was dat het geweld op alle fronten zou stoppen, ook in Libanon. Nederland stuurt het marineschip De Ruiter richting de Straat van Hormuz. Het is nog niet zeker of het daar ook in actie zal komen, benadrukt defensieminister Jezokus. Maar om voorbereid te zijn gaat het luchtverdedigings- en commandofregat alvast die kant op. Het schip is nu bij Japan. Eerder werd er ook al een mijnenjager naar de golfregio gestuurd. De politie heeft zo'n 100 garages op het oog waar illegale verstopplekken in auto's worden gebouwd. Criminelen gebruiken die geheime vakken voor het vervoeren van wapens, drugs en geld. Onder meer in een aantal loodsen in het Brabantse Zevenbergen vond de politie zo'n werkplaats. Sinds januari is zowel het hebben als het maken van zo'n verborgen ruimte strafbaar. Het weer op de meeste plaatsen zonnig en heet. Het is 30 tot 35 graden. Vanuit het zuiden trekken er vanavond buien over het land, met kans op onweer, hagel en windstoten. Dit was het NOS Journaal.

0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
1: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
2: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
3: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
4: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
0: Dit is Merwe Radio. Dit is Merwe Radio met nu het Hitmuseum.
5: Dit is Rock and Roll. Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Marnix Jampersen met het NOS Journaal. De scholier van 15 die is opgepakt na de dood van haar ouders in het Groningse Meerstad, wordt verdacht van dubbele moord. Ze is vanmiddag voorgeleid en zit voorlopig vast, meldt het Openbaar Ministerie. Gisternacht vond de politie de lichamen van haar vader en moeder in hun huis. Niet veel later werd de tiener aangehouden. Ze zit vast in beperkingen, wat inhoudt dat ze alleen met haar advocaat mag praten. Vandaag waren er bijeenkomsten voor geschrokken buurtbewoners. Voor de twee nieuwe kerncentrales die het kabinet wil realiseren, zijn nog twee locaties in beeld. De Eemshaven in Groningen en Terneuzen in Zeeland zijn de enige locaties waar volgens het kabinet kerncentrales haalbaar zijn. Andere plaatsen zijn afgevallen. Eerder was aan Groningen beloofd dat de kerncentrales in Zeeland zouden komen, maar technisch gezien is de locatie in de Eemshaven beter. Nadeel is dat er in Groningen nauwelijks draagvlak voor is. In Zeeland is er juist wel animo. Later dit jaar neemt het kabinet een besluit over de locatie. Een interview met de Amerikaanse president Trump in Italiaanse media heeft de relatie tussen beide landen opnieuw op scherp gezet. In dat gesprek zei Trump dat de Italiaanse premier Meloni hem tijdens de G7-top had gesmeekt om met hem op de foto te gaan. En ook dat hij uit medelijden met haar zou hebben toegestemd. Buitenlandminister Tajani noemt de uitspraken ernstig en beledigend en heeft zijn bezoek aan de VS daarom afgezegd. Ook Meloni reageert verbijsterd op de bewering van Trump. De KNVB waarschuwt Oranje supporters in Houston voor extreme hitte. Morgen wordt in de Amerikaanse stad de WK-wedstrijd tegen Zweden gespeeld en de temperaturen lopen dan op tot 34 graden. In het stadion zelf staat de airco aan, maar voor de wedstrijd, tijdens de Oranjemars, moeten de fans veel water drinken, zegt de voetbalbond. Het weer, vanavond en vannacht kans op buien met onweer, hagel en windstoten. Vannacht zwoel met een minimumtemperatuur van tussen de 16 en 20 graden. Morgen overwegend droog en 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
2: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
3: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren.

0: Op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
1: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd. Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
2: Twijfel je welke tegel echt bij jouw huis past? Bestel gewoon een sample voor maar €7,50 en kijk thuis op je gemak. Ontdek onze grote voorraad binnen- en buitentegels, flexstones, kasseien en mozaïek. Direct uit voorraad leverbaar en snelle service. Ga nu naar natuursteeninfoshop.nl.
3: Dit is Merwe Radio.

Ja, een hele goede avond met een extra uurtje DR. Met wat gangbare muziek tussen de periode 1955 en 2026. Er zitten weer hele leuke dingen bij. Het lijstje is vol, dus ik moet opschieten met draaien. Hekt moeder. Maar goed, ga lekker zitten en er komen hele leuke dingen voorbij. Waaronder deze dame.

Ja, goed begin dacht ik zo met P.G. Harvey. Dat is een dame uit Engeland, 1969 geboren. En ja, is een heel aparte dame, want ze heeft heel veel platen gemaakt. En ja, ze staat bekend om haar unieke stem, rauwe stem. En ja, toch wel een hele grote voet in de alternatieve rockwereld. En teksten gaan meestal over thema's zoals religie, liefde, seks en oorlog. En dit was nummer One Line van het album Story from the City, Story from the Sea uit 2000. Nogmaals, welkom bij een extra uurtje van The R. En ja, wat ik net al een paar keer gezegd heb, zitten hele leuke nummers bij. Zeker, ja, het is een beetje geënt op dames, deze playlist. Dus leuk. Ik ga door met een oude harde, Tin CC. Crayon Coldman, Kevin Cudley en Lowell Cream natuurlijk. En Eric Stewart was in de jaren 70 super bekend. Veel plaatjes gemaakt, grote hits gehad. Maar ik stap terug naar 1976. Dat is een beetje bijna 60 jaar geleden. 50 bedoel ik. En ze bracht toen een plaat uit, How Dare You. Dat was een vierde studioalbum. En nogmaals, het nummer wat ik gedraaid was volgens mij een klein hitje. I'm Mandy Fly Me. En ja, het zit wel heel geraffineerd in elkaar natuurlijk. Later is de band apart gegaan tussen Cudley en Cocktail & Cream. En Eric Stewart en Crayon Coldman gingen gewoon door als Tennessee. Nummer I'm Mandy Fly uit 1976.

Ja, Spandau Ballet uit 1981. To cut a long story short. Heerlijk, heerlijk. Ik was altijd een beetje gek op hun eerste album. Hun tweede album ging ook nog wel uit 1982, Diamond. Maar dit was een, ja, toch een periode van ja, New Wave, New Romantic. Blitz ook genaamd vaak, die periode. Duran Duran, Soft Cell en dat soort bands. Die speelden hoogtij. Visage uiteraard. En ja, heerlijke movement was dat. En naderhand is Spandau Ballet natuurlijk super commercieel geworden. Met hits zoals ja, True Cold, Through the Barricades en Only When You Leave. Maar dat is niet mijn dingetje geweest in die tijd. Volgende band is ook een heerlijke band. Zeker dit nummer. The Coral. Dat is een Engelse indie rockband. In 1996 opgericht. En hun muziek is een beetje een mix van psychedelische rock uit de jaren 60, folk country en ook een vleugje moderne indie rock. En ja, in 2000 werd deze band eigenlijk bekend voor het grotere publiek. Ik ga een nummer draaien van Butterfly House en die stamt uit 2002 en daar stond het een nummer op, Thousand Years. Echt een heerlijk nummer, zou ik zeggen. The Coral.

Ja, een flinke bak met lawaai met Smashing Pumpkins. Band, natuurlijk alternatieve rockband, opgestampt in de grunge-tijd jaren 90 en groeit eigenlijk uit tot een van de bekendste en grootste band in de scene op Nirvana na natuurlijk en Pearl Jam. Maar Smashing Pumpkins ging toch een ander padje op. Zit een beetje op doomgaze en zeker met hele zware heavy-achtige sounds. Bekende album is natuurlijk Melancholy and the Infinity Sadness en Siamese Dream. En dit was het nummer Stand Inside Your Love uit 2000, dacht ik, ja. Machina en The Machines of God, dus Smashing Pumpkins. Ik duik helemaal terug naar 1970 met Shocking Blue. Het is heel lang geleden dat ik deze band nummers al gedraaid heb. En ik ga naar Scorpio's Dance. Dat is een studioalbum. En nogmaals, de plaat werd uitgebracht in september 1970 onder het label Pink Elephant. Grootste hit, uiteraard mega hit, Venus. Maar ik duik eventjes terug naar een wat kleiner hit, maar ook wel een heerlijke hit. En dat nummer heet Send Me a Postcard. En Shocking Blue stond altijd garant voor psychedelische rock, een beetje country muziek en het gebruik van Oosterse instrumenten zoals de sitar en de banjo. En natuurlijk de zangeres Mariska Ferrets. Shocking Blue met Stuur Me een Postkaartje.

Heerlijke band uit Australië, dacht ik. De Temper Trap. Het is alweer een hitje uit zo'n beetje, wat zou het geweest zijn, 2009 denk ik. Ik lees het hierop, ik had het vanmiddag opgezocht. Dat is ook alweer lang geleden. En Sweet Disposition uit het album, of vanaf het album Condition. Dus de Temper Trap, echt zo'n nummer dat je One Day Flies, denk ik een beetje. En vergeet je, maar het blijft gewoon heel goed. Ik ga helemaal terug van 2002 naar T-Rex 1973. Het album Tanks met een X. Is gemixt door Visconti. En dat is een hele bekende producer in de indie world. Zeker vanuit vroeger met David Bowie, dacht ik. En meerdere partijen. Volgens mij ook nog met onze bekende Dark Wave band, Clan of Cymox. In het begin heeft hij ook nog wat dingetjes in gedaan. Maar goed, ik ga een nummertje draaien. En T-Rex is natuurlijk Mark Elben. Nee, Mark. Dat is erg. Dat is Mark Bolan, ja. Verongelukt. Gewoon normaal auto-ongeluk. Veel te jong ook. Maar was toch wel een trendsetter betreft de muziek. In het begin was het een beetje folkachtig, maar naderhand, ja, een beetje half jaren 70, misschien begin jaren 70, kwam glamrock in opkomst. En daar hoorde hij zeker bij. T-Rex met Children of the Revolution.

0: Everybody take a picture before it's too late.
1: Ja, toch een nummertje van Placebo, even snel erin gedraaid. Heerlijke band is dat ook. Ze zijn een nieuwe plaat aan het maken, maar ik dacht dat het hun debuutalbum versie gaat worden. Alleen met links en rechts aanpassingen en eigenlijk dat ze teruggaan naar 1996 met dingen die niet goed zijn geweest of anders zijn gaan worden. Dus ik ben benieuwd, zeg maar, de nieuwe plaat van Placebo. Dit was overigens een plaat uit 2022. Never Let Me Go. En het nummer was Try Better Next Time, Placebo. Ik ga helemaal terug naar 1957 met de meneer Carl Perkins. Ja, het zegt me niet zoveel. Ik heb wel eens af en toe zijn naam gehoord, maar niet wat daarachter zit. Maar in ieder geval, het nummer Everybody's Trying to Be My Baby is een rockabilly nummer van Carl Perkins. Alleen, er zit weer een verhaal achter. Hij nam dat 1956 op. Kwam uit in 1957. Maar het nummer is eigenlijk origineel en gebaseerd uit een liedje van 1936 van de countryzanger Rex Griffin. En deze Perkins maakte er iets anders van, een snellere versie. En ja, op een gegeven moment in 1964 speelden de Beatles ook dit nummer nog. Maar goed, we gaan helemaal terug in tijd. Echt een stukje terug. Even kijken, 50 bijna. 70 jaar. Ja, tijd flies, zeg maar. Maar het is wel een liedje waar je toch een beetje van de bank afhaalt, denk ik zelf. Carl Perkins met Everybody Trying to Be My Baby.
2: Well, they took some honey from a tree.

Blondie, ja, ook weer lang geleden. Toch een hele leuke nummers gemaakt. Mooie box uitgebracht. Als platen, maar ook als cd's. Heel het oeuvre kwam voorbij met B-tracks, R-tracks. Maar dit was nog een nummertje uit 1976 van het album, het debuutalbum Blondie. X-Vender, O-Vender. Dat is een speciaal nummertje. Het ging eigenlijk over een 18-jarige jongen die een minderjarige meisje verkrachtte. Maar dat vond het label niet goed. En Blondie heeft toen de tijd de tekst aangepast. Waar het over ging dat een prostituee die opgepakt werd, verliefd werd op de agent. Dus dat even terzijde, ter info. En ja, X-Offender was eigenlijk officieel Sex-Offender. Goed, we gaan door met een favoriet. Een van de vrouwelijke favorieten van mij. Kate Bush. Helemaal boel mooie platen gemaakt. Er zijn ook boxen uitgebracht. Hele goede nummers, hele moeilijke nummers. Bekend worden natuurlijk door Wuthering Heights, het album uit 1977, schat ik zo'n beetje in. Maar ik ga terug naar 1989 met het album The Sensual World. En daar stond een heel mooi nummer op, This Woman Work. Maar die ga ik niet draaien, te emotioneel. Daarom koos ik voor Love and Anger. Is ook een heerlijk nummer om naar te luisteren. Dus Kate Bush mag ook wel eens gedraaid worden. Ik denk veel vaker eigenlijk. Maar goed, het is helemaal zo. En het blijft een 100% rasartiesten.

Kate Bush met Love and Anger van het album Sensual World uit 1989. Ja, u luistert naar een extra uurtje DR, wat gangbaar alternatieve muziek. En ik ga eruit met Patti Smith, en dat is natuurlijk een dame die haar sporen ook al achtergelaten heeft. Bekend van de punk scene met de Talking Heads, de Ramones, in die CBGB studio's of uitgangsgelegenheid. Een soort movement was dat dan. Maar ja, ik ga naar een plaat uit 1979. En toen heette het nog de Patti Smith Group. En ga ik het nummer Frederick draaien. En dat is eigenlijk een liefdesverklaring aan Fred Sonic Smith. En deze meneer was weer de gitarist van de, ja, toch wel van de hardrock band MC5. Hardrock punk band. Eind jaren 60, begin jaren 70. Hele vuige band, hele vuige muziek. En naderhand nog enige jaren geleden weer een nieuwe plaat uitgebracht. Maar goed, echt een vuige plaat. We hebben het nu over Patti Smith. En ja, ze ontmoeten hier deze dame, of deze heren, in 1970. En vandaar dit lied. Ik zou zeggen, tot zometeen. En dan gaan we weer even vuigere muziek draaien. Met een regulier aar alternatief. Maar eerst Patti Smith nog.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Mariet Krol met het NOS Journaal. Voor de twee nieuwe kerncentrales die het kabinet wil realiseren zijn nog twee locaties in beeld. De Eemshaven in Groningen en Terneuzen in Zeeland. Het zijn de enige locaties waar volgens het kabinet kerncentrales haalbaar zijn. Later dit jaar neemt het kabinet een besluit over de locatie. De dochter van het echtpaar dat dood werd gevonden in het Groningse Meerstad wordt verdacht van de dubbele moord. De scholier van 15 blijft voorlopig vastzitten. Gisternacht vond de politie de lichamen van haar vader en moeder van 53 in hun huis. Niet veel later werd de dochter van het gezin aangehouden. Nederland stuurt het marineschip De Ruiter richting de Straat van Hormuz. Het is nog niet zeker of het daar ook in actie zal komen, maar het is belangrijk dat het schip alvast die kant op gaat, zegt defensieminister Jesselgus.
2: In principe weet ik dat veel bondgenoten er al dichterop zijn of er ook naartoe bewegen zoals wij. Dus ik denk dat wij als bondgenoten kunnen zeggen, en dat is wel een groep van meer dan 80 landen die met elkaar hebben uitgesproken, wij kunnen verantwoordelijkheid dragen. Een heleboel staan gewoon stand-by en er klaar voor.
1: Het schip ligt nu bij Japan. De Italiaanse buitenlandminister heeft zijn bezoek aan de VS geschrapt. Reden zouden beledigende uitspraken zijn van de Amerikaanse president. Volgens Italiaanse media zei president Trump uit medelijden met de Italiaanse premier Meloni op de foto te zijn gegaan tijdens de G7, nadat zij hem daarom gesmeekt zou hebben. De buitenlandminister noemt de woorden van Trump een belediging. Het zwemverbod dat sinds begin deze maand gold voor het Almeerder strand is opgeheven. De Omgevingsdienst zegt dat er niets mis is met de waterkwaliteit. Het verbod werd ingesteld nadat meerdere honden die er hadden gezwommen ziek werden en soms doodgingen. Onderzoek naar de waterkwaliteit en autopsie op een van de honden leverde geen bijzonderheden op. Het weer, vanavond kans op buien met onweer, hagel en windstoten. Vannacht verloopt zwoel met een minimumtemperatuur van tussen de 16 en 20 graden. Morgen overwegend droog en 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
3: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
5: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
6: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga

0: kiks.nl en scoor jouw favoriete items. Kiks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
1: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van Highclean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. Highclean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
2: Dit is Merwe Radio.

Ja, heel goede avond bij een ander nieuwtje van DR, of met DR, hoe moet je het maar ook zeggen. Even kijken, aardig vol weer ook, dus mijn bekende verhaal. Ik weet niet hoe precies goed het uitkomt met de nummers, maar goed. Er zitten weer hele leuke en lekkere dingen in, waaronder deze Geneva. Dat was een Schotse indieband, spelen niet meer, maar had een aantal goede platen gemaakt, zeker in de jaren 90. De zang van deze heer is heel opvallend op deze plaat. Further heet de plaat. En die stamt uit 92, denk ik. En dat nummer was Into the Blue. En ja, het valt wel een beetje onder de categorie Britpop. Ik zeg wel Further in 1997 zelfs. Ja. De plaat heb ik via uit Engeland gekregen. Want hier, ja, hier worden ze eigenlijk niet meer uitgebracht. Dan de Gotische Kathedraal. Ik ga wederom naar Antipol. En Antipol stuurt me regelmatig mailtjes vanuit het hoge Noorwegen. En de plaat Future Echoes komt vandaag uit. Met ja, een hit, eigenlijk een single ervan. Meerdere singles zijn al uitgegeven. Maar dit is een laatste single van de nieuwste plaat. Future Echoes. Your Dreams Explode. Natuurlijk met samenwerking van zijn zoon Jacob en Pedro Code. En dat is weer een hele donkere, vage meneer. Niet donkere meneer, maar gewoon qua stem ontzettend, ja, toch wel heel Gothic-achtig. Nieuwe platen wordt eigenlijk een beetje, hoe moet je dat nou zeggen? Er zit heel veel synths in, snelle synths met een aardig gitaarwerk op zijn indies. Maar goed, vandaar de keuze om deze plaat te promoten en ook de single van Antipol. Nummer heet overigens Your Dreams Explode.

Crashing, Nederlandse band uit Hilversum en uit Amsterdam. Een paar weken geleden ben ik naar een concert geweest. Die traden op in het voorprogramma van Pink Breath en Resplendor, ook een Nederlandse band. En volgens mij is dat een beetje huisband, want ik had ze toen voor de tweede keer gezien. Maar goed, ze worden steeds beter. Steek shoegaze achter. En het is heel vuig. Een plaat hebben ze nog niet, maar ze zijn ermee bezig, begreep ik. En het nummer was overigens Toolbox. En dat is een single. Dan ga ik naar een band, Amerikaanse band, Topographies. Met de zoon van de ex-drummer van The Cure. En die heeft toch een heerlijke band geformeerd. Cray Tolhurst. En dat is volgens mij Tolhurst is de vader van. En ik heb deze band al vaker gedraaid. Ja, het jammer is dat de platen hier niet in Europa uitgebracht worden. Dus je moet via Bandcamp en dat soort instanties mooie platen bestellen. Maar dat vind ik ook een risico. Vanuit Amerika zeker. Want dan betaal je heel veel importkosten. En dat is zonde. Maar in ieder geval, ik ga een nummer draaien van Brutality Effect. En het nummer is Love Is Not Enough. En het klinkt echt inderdaad als een stukje Cure met een wat warmere gevoel.

Ja, Shoegaze uit de jaren 90 met Swallow. Bijzondere band. Het nummer was Sugar in Your Mind. Kwam uit op het 4ID label. En het album Blow is als reissue uitgebracht. En Swallow is altijd wel een beetje shoegazerig geweest. En zeker deze plaat. Even kijken. Dat doe ik altijd verkeerd, maar goed. Ik ga even terug naar Icicle Works. Dat is een beetje terug in tijd, zeg maar. En dan ga ik naar de periode, ja, begin jaren 80, half jaren 80. Een bijzondere band. Het was een trio uit Liverpool. En die speelde een soort indie-rock-achtige muziek. En als je deze band hoort, is het gedateerd. En dan kun je wel inderdaad heel snel beoordelen waar deze band, in welke periode dat ze gespeeld hebben. Maar goed, ze hadden een aantal hitjes. En een van de hitjes was Love is a Wonderful Color. Dat is een heerlijk nummer, vind ik, van deze plaat. Volgens mij heb ik hem op 12-inch vinylplaatje. En vandaar de keuze om deze band te draaien. En dan praat ik toch wel een beetje over de jaren. Een beetje jaren 83, denk ik, dit nummer. Dus Icicle Works, mooi naam ook al.

0: what you're thinking, Bunk. You're thinking, did he fire 6 shots or only 5? Now, to tell you the truth, I forgot myself in all this excitement. But being this is a 44 Magnum, the most powerful handgun in the world, and will blow your head clean off, you've got to ask yourself a question. Do I feel lucky? Well, do you, Punk? Punk? Punk? Punk?
1: Ja, weer eens een punknummertje, zoals jullie gewend zijn. Ik ga naar de bekende Schotse punkband. Het was ook een beetje een new wave band uit 1977. De Skids of Skids. En de band werd bekend door hun energieke gitaarmuziek. En ja, de frontman Richard Jobson had een specifieke stem. Maar ook de gitarist is later bekend geworden in Big Country, Stuart Anderson. En die is natuurlijk naderhand door zelfdoding omgekomen, helaas. Maar Big Country was eigenlijk wat beter, vond ik, dan de Skids. Maar hiermee, de Skids, is het begonnen. Into the Valley is een heel bekende. En volgens mij een andere hit. The Saints Are Coming is ook nog gecoverd door Green Day. En U2 heeft deze band geschreven. Dus we gaan terug naar het album Scared to Dance, 1977. En dat nummer heet Open Sound, The Skids.

Ja, Bernstein uit Duitsland. Dat is een bijzondere band. En die komt nogmaals uit Berlijn. En pas ontdekt heeft een... is 5 juni volgens mij een EP uitgebracht. Schall und Rauch. En ja, werd in begin juni gevierd dat deze plaat uit was gekomen. Het is lekker Duits, Duitstalig. Dus dat heeft altijd een bepaalde wansmaak, vind ik zelf. Maar het heeft ook wel weer wat stoers, vind ik. En nogmaals, de band heet Bernstein. En het is moeilijk om op internet deze band, deze Duitse punkband, te vinden. Maar goed, als je Schall und Rauch intikt, dan kom je er vanzelf. Dan ga ik naar een heel andere band. Filfteen. En dat is een noise rock band uit Londen. Zeer op shoegaze gebaseerd. En ja, denk aan My Bloody Valentine. Haal ik eruit. En meer van dat soort bands. En ja, dit is ook weer een jonge band. En het nummer is My Dreams Are Changing. Dus Filfteen. Dat moet hij natuurlijk wel goed doen. Zo. Die uit. Filfteen.

Ja, dat is een bijzondere band uit Polen. Dat hoor je niet vaak. Under the Skin. Dat is een cold wave postpunk band. En is al wat jaartjes bezig. En dit was het nummer Drown van hun album uit 2019, Negative. En nogmaals, het valt zeker onder de categorie cold wave postpunk. En de sound doet sterk denken aan The Cure, Joy Division. Maar ook Soft Moon. Helaas niet meer onder ons. 230 volt. Ja, dan ga ik naar een speciale band. Ook al heel oud. Zo'n beetje richting 50, 60 jaar. Severed Head. Dat is een elektronische band uit Australië die heel lang al bezig is met experimentele muziek. Industrial synthpop en dance-achtige nummers. Eén nummer ben ik eigenlijk nooit vergeten. Dat is het nummer wat ik ga draaien. Dead Eyes Opened. Een zeer apart nummer. 12 inch is ontzettend duur op het ogenblik. Originele jaartal uitgave. Maar goed, je kan hem natuurlijk wel op cd's krijgen. En misschien nog wel als reissue. Maar ja, het gaat wel om het origineel. Dus nogmaals, de band uit Australië. Severed Heads. En het nummer komt wel origineel uit. Of op het nummer. Op het nummer, op een plaat. Since the Accident. Dead Eyes Opened.

Ja, heerlijk nummer. Severed Heads met Dead Eyes Opened. Dat is eigenlijk... dit was de single versie. En de 12-inch versie is langer en is eigenlijk beter. Maar dan pak je bijna de 7 minuten. En dan komt mijn programma een beetje in gevaar. Dat doe ik zelden dat ik wat nummers dan 7, 8 minuten doe. Maar goed. Ik ga eruit met een Australische sing-songwriter. Ook een muzikant uit Melbourne. En... de band genaamd, althans het project Slow Coaching. En deze meneer haalt zijn inspiratie uit Beach House, Wild Nothing en Kate Bush. Nou heb ik dat er niet in teruggehoord. Maar goed, de muziek zit een beetje tussen dromerige melodieën, zwevende sfeer. En de nummers gaan over persoonlijke gedachten en gevoelens. Debuutalbum 2025, In My Brain Again. En een... EP 2017 uitgebracht. Ik ga nummer Mirrors draaien. En dat stamt uiteraard van zijn debuutalbum I'm In My Brain Again. Dus slow coaching en tot volgende week.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De provincie Groningen gaat er alles aan doen om te voorkomen dat in de Eemshaven kerncentrales komen. Met dezelfde boodschap komt ook de gemeente Het Hoge Land, waarin de Eemshaven ligt. Eerder vandaag werd bekend dat het kabinet voor twee nieuwe kerncentrales nog twee locaties in beeld heeft. De Eemshaven in Groningen en Terneuzen in Zeeland. Eerder was aan Groningen beloofd dat de kerncentrales in Zeeland zouden komen. Maar technisch gezien is de locatie in de Eemshaven beter. De Groningers willen dat absoluut niet en zeggen in actie te komen. Israël en Hezbollah zijn het eens geworden over een staakt het vuren met onmiddellijke ingang. Dat melden meerdere internationale media. Het akkoord volgt op een gewelddadige nacht en ochtend in het zuiden van Libanon. Volgens correspondent Lennart Swols werd de druk voor premier Netanyahu te groot.
2: Die druk vanuit Amerika die lijkt toch wel steeds meer te zijn toegenomen. Ja, en daar lijkt Israël nu toch wel voor te moeten zwichten, ook al willen ze dat eigenlijk niet.
1: De dochter van het echtpaar dat dood werd gevonden in het Groningse Meerstad wordt verdacht van dubbele moord. De scholier van 15 blijft voorlopig vastzitten. Gisternacht vond de politie de lichamen van haar vader en moeder van 53 in hun huis. Niet veel later werd de dochter van het gezin aangehouden. Het zwemverbod dat sinds begin deze maand gold voor het Almeerder strand is opgeheven. De omgevingsdienst zegt dat er niets mis is met de waterkwaliteit bij het strand van het IJmeer. Het verbod werd ingesteld nadat meerdere honden die daar gezwommen hadden ziek werden en doodgingen. Maar onderzoek naar de waterkwaliteit en autopsie op een van de honden leverde geen bijzonderheden op. De omgevingsdienst denkt daarom dat mensen prima kunnen zwemmen bij het Almeerder strand, maar adviseert wel goed op te letten op verkleuring van het water en dode vissen. Het weer vanavond, kans op buien met onweer, hagel en windstoten. Vannacht verloopt zwoel met minimumtemperaturen van tussen de 16 en 20 graden. Morgen overwegend droog en dan 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
3: Is je woning toe aan beter glas of strak timmerwerk?

0: plusbedrijf-4g.nl en vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan.
1: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
2: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
3: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
4: Dit is Merwe Radio.

0: Wie ben jij? Jij bent,
1: Goedenavond. Als mijn microfoon openstaat, dan ben ik Jan Willem.
0: Hey, jij bent Joop, ik ben Ed.
1: Ja, we even prutsen met die koptelefoon natuurlijk weer. We pakken een ander kanaal en we gaan weer.
0: Maar Joop en Ed, die zijn er niet. Hoor. Dat is een feest op de voetbal, volgens mij, van de sponsoren. En daar horen jullie ook bij. Dus we hebben gevraagd of wij het programma... Ik was het alweer vergeten.

0: Maar dat geeft niet. We zijn hier en we gaan lekker veel muziek draaien. En verenigingsleven, Damayo, worden we geen lid van. Zeker niet als we ouder zijn. Want we gaan hier een rondje staan en dan
1: heintje. Volgens mij is dat bij Wilhelmus, als ik het zaaltje zo bekijk.
0: Ja, dat is Wilhelmus zaaltje.
1: Ja, dan moeten we Nicole maar eens een keer uitnodigen van wat gebeurt daar allemaal.
0: Ja, dat is geen zuivere koek. Dus Arie had een mooie nummer hier klaarstaan.
2: Zeker, Nestor.
0: Ja, ik heb de albums van Nestor. En ik heb al in mijn top 100 mensen binnengekregen die Nestor.
2: Ja.
0: Gevraagd hebben om in de top 100 te komen. Exact. Echt een hele goede band. Hele goede zanger.
2: Een moderne band, een hardrockband, die eigenlijk teruggrijpt naar de jaren 70, 80. Juist. Zo moet je het een beetje omschrijven.
0: Juist, en dit is van de laatste.
1: Zou ze dat daar ook draaien?
2: Dat denk ik niet.
0: Als wij met zo ver zijn, dan wordt dat daar ook gedraaid. Okay. Ik ga het je beloven.
1: We zien u daar graag.
0: De Metal Shock in Waardhoven.
1: Op locatie.

0: Ja. Teenage Rebel van Nestor. Zo heette ze deed ook het laatste album van de jongens. Dus ze zijn allemaal op de grote festivals nu. Dus lekker muziekie.
1: Om mee te beginnen, zeker, zeker.
2: Om mee te beginnen. Ja, mijn telefoon is alweer in slaap gevallen.
0: Kijk.
2: Over de muziek. Nou, als je hier naar de bibliotheek gaat, ga eens kijken of er nog nieuwe bladmuziek ligt. Ze hebben vandaag wat gevonden in Frankrijk.
0: Ja.
2: Mozart.
0: Oh, ik dacht...
2: Iets anders dan, maar...
0: Ik dacht van onze band, maar... Ik ben een tegenvaller.
2: Ja, maar Mozart, misschien wat anders achtergelaten in de bibliotheek. Ja,
0: het kan misschien wel hartstikke mooi zijn. Ik vind dit mooier eigenlijk.
2: Misschien hebben ze een spoor van de bandlaar opgegraven.
0: Hé, hey, dat is mooier.
2: Bonfire, yeah. Ja, ja, ja, ja.
0: Mooi, dat, mooie kaft.
2: Ja, ja, ja, ja. Die heeft ook de twee oordopjes verstopt, zie je dat?
0: Ja, ja, ja.
1: De zombies erachteraan. En de droneaanval van Oekraïne. Hè?
0: Ja.
1: Ik zag zo op tv die explosie van die olie...
0: De Russen worden nou wakker, hè?
1: Zo.
2: Kaboom.
1: Die deksel ging helemaal omhoog. Ja, het wordt een beetje angstig voor de Russen, denk ik.
0: Ze gaan verliezen. Ja. Dat is wie had dat gedacht.
2: Zo, ja, er staan ook aardig van die tanks, veel van die tanks in Rotterdam-West. En ik weet er ook wel een paar te staan in Antwerpen. Ja.
1: Maar het is
2: kan ze zien.
1: Het is natuurlijk begin nou een beetje serieus te worden. Want ja, het land wordt nu zelf echt aangevallen.
0: Ja, de mensen schrikken nu weer eens. Ze hebben er eigenlijk nooit geen erg in gehad wat er allemaal gebeurde.
1: Nee.
0: En zeker niet in de grote steden.
1: Het enige is natuurlijk dat Poetin nu, hoe noemen we dat? Je hebt nou een bepaalde leger stopt, dit leger wat hij nu heeft in Oekraïne. En je hebt nu een leger dat hij paraat kan maken. Dat heeft hij nooit durven in te zetten, zeg maar.
0: Hij wil samenwerken met de Taliban, zo erg is dat. Dus dan moet je verlies nemen. En
2: andere landen.
0: Ja, slaat hem nergens op.
2: Hey.
0: Ja, sorry.
1: Nee, maar het is best wel ernstig, vind ik. Want ja, de mensen zien nu inderdaad...
0: Dat die gaan verliezen, ja. En zoveel, misschien al miljoenen door, hè. Dus ja, dat kan niet, jongens. Maar ja, het gaat nou allemaal de andere kant op. Komt niet deze kant op, dus daar ben ik ook wel blij mee. Nou, de straat van Hormuz is weer open. Dus je ziet het al aan de pomp. 2,17 was die ineens, in plaats van 2,37. Dus er is ook al wat afgeknabbeld. Nu ben ik ook heel benieuwd wanneer die weer 2 euro wordt.
1: Nee, nou,
0: dat
1: dus,
0: zal
1: nee,
0: eind van het jaar. Nee. Want anders verdienen ze weer niet genoeg. Hey?
1: Nee, dat duurt nog een jaar voordat ze weer op het normale niveau zijn. Maar dat vergeet iedereen. En die blijft gewoon 2,10, 2,20 hoor.
0: Ja, ja, ik denk het ook. Ja.
2: Omhoog gaat heel snel. Ja. Altijd.
0: Het zijn gewoon smeerlappen.
1: Ja.
0: Maar je hebt Higher Ground van Bonfire. Mooi nummer.
1: Is dat een plaat uit? Welke jaar?
0: 2026.
2: Nieuw.
1: Oeh, nieuw.
0: Nieuw. Nieuw. Bij onze sponsor. Ja, ja, je hebt hem al een eind gestart, zie ik.
1: Ja, dat gaat niet goed.
2: Nee. Je hebt terugspoelen.
1: Oké.
2: Rewind.
0: Play. Yep.

0: Ja, Bonfire, dat is volgens mij de ballad die erop staat. Dus,
1: ja, klopt. Ja,
0: lekker. Maar de brandweerkazerne geopend.
1: Ja, de brandweerkazerne is dinsdagavond geopend. En er was een aardige optocht. We reden onderweg naar ergens naartoe. Kwamen we er langs van, goh, wat doet al die jeugd? Wat doen al die mensen hier langs de route? Ze staan er toch niet voor ons? Nee, ze stonden er niet voor ons. Vijf minuten later is de brandweer daar langs gereden met al haar materiaal. Die waren aan het verhuizen naar de nieuwe kazerne. Ja, kazerne. Ja, kazerne. Ja. Noem ik het maar even daar aan de Rijnstraat. Het voorheen politiebureau. Dan werd er nog ergens gezegd van aan de rand van Sliedrecht. Nou, volgens mij gaat Sliedrecht nog een beetje verder. Boven de A15. Maar goed, het was wel weer een hele parade. Ik heb ook wat foto's gezien hier en daar. Best leuk. De brandweer is verhuisd. Alleen, ik hoop dat ze geen... ik heb de deuren gezien. Ik was er zo net nog even langs gelopen. Ik hoop dat ze daar geen stroomstoring krijgen. Want anders moeten ze met de hand al die rolluiken opendouwen voordat ze ergens naar buiten kunnen rijden.
2: Maar dit was toch niet alle wagens die daar komen te staan? Hè?
1: Ja.
2: Zoveel?
1: Ja, er stonden er nog één of twee buiten zo
2: maar
1: straks.
2: Maar die DAF die ik nou op Kompas ziet... die werkt niet, joh. Er komt geen eens water uit.
1: Nou, zal je verbazen. van mijn oom daar op de boerderij, daar een kameraad van, iets verder weg. Die had dus een oude brandweerwagen gekocht, ergens midden jaren 80, met een stevige pomp erin. En die heeft daar dus zijn land mee beregend. Reken maar dat ding het deed. Het was een beetje duur aan diesel, maar goed.
2: Oké. Okay. Ja, dat wist ik niet, joh. Maar volgens mij kwamen er wel heel veel wagens voorbij.
1: Ja, we waren er al net voorbij. We hebben een andere optocht gezien later op de avond. Mm. Maar bijna alle wagens. En natuurlijk ook van de veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid.
0: Ja, ja.
1: Die dan daar ook zijn uitvalsbasis heeft. En het wet is ook in gebruik als... trainingscentrum voor de brandweer en mensen voor certificering, keuring, et cetera. Ja, dan krijgt zo'n politiebureau toch wel weer een functie. Hè? Een
2: tijdje geleden zag ik zo'n documentaire en met Nieuwsuur of zo was dat ergens in het noorden. Nou, elk dorpje had wel een brandauto of twee brandauto's of met vrijwilligers. Maar op een gegeven moment dan bellen ze elkaar als de brand is. Ja, er is zo weinig vrijwilligers. Ja. Dus er is altijd een fanatieke, die is dan als eerste in de brandkazerne. Maar die moet dan gewoon zeggen, ja, ik heb geen personeel, dus ik kan niet uitdrukken.
1: Kan niet weg.
2: Ja. Nou, best wel zielig. Ja, dus daarom zei ze, ja, we gaan jullie opheffen. Dat heeft helemaal geen zin meer.
0: Nee.
2: Je kan niet wachten op mensen natuurlijk.
1: Nee, dus ik heb er laatst ook weer twee ontmoet op de cursus. EHBO was dat. Schuif gezellig aan bij de vrijwillige brandweer van Sliedrecht. Je kunt je vast en zeker aanmelden. Zaterdag ochtends denk ik dat ze oefenen. En ze hebben vrijdagavond ook volgens mij nog ergens een oefenavond. Of dinsdagavond. Dinsdagavond is er overigens altijd ergens een proefalarm in de regio. Dat kun je dan weer ook weer ergens zien op P2000 nog wat. Maar om de vrijwillige brandweer een beetje in stand te houden. Dan is... aanvulling vanuit de jeugd zeker nodig.
2: Ja.
1: Zeker.
2: Goeie zaak, hè? Goeie zaak. Leer je daar ook brandsteken, een brandje stichten? Het lijkt me wel belangrijk, toch? Hoe je een brandje sticht.
1: Ja.
0: Maar ik vind het nieuwsitem wat ernaast staat, vind ik eigenlijk nog veel erger.
2: Ja, dat is heftig, ja.
1: De afvalinzameling.
0: Minder afval tijdens de afsluiting van Papendrechtse brug. Dan denk ik, dan rijd toch lekker even om.
1: Ja, omrijden via de andere brug. Even omrijden.
0: Ja, maar
1: dat is dan wel overdag.
0: Dan moet het 30 graden blijven. En dan blijven alles lopen stinken. Nou, ja, dat wil je
1: maar
0: niet
1: bijvoorbeeld,
0: hebben,
1: maar ze kunnen maar de helft van het aantal ritten op een dag doen. Dus de helft kan maar geholpen worden. Dus de elke week inzameling wordt een tweewekelijkse inzameling.
0: Als je vol bent, dan rij je toch gewoon om en je stort het. En dan
1: even,
0: kom je terug.
1: Even. Je zit met de afsluiting van de brug. Hoeveel verkeer gaat er over die andere brug binnenkort?
0: Nee. Ik bedoel de andere kant op.
1: Ja, ze zullen toch over de brug moeten. Het moet naar dort, zeg maar. Niet dat ze even een handeltje hebben geregeld van... we brengen het richting Gorkum of verder weg. Nee, het moet nog steeds naar dort.
0: Als je naar dort gaat, hoef je niet speciaal over die brug heen.
1: Nee, waar
0: als
1: dan
0: je
1: de
0: andere kant op gaat.
1: De Papendrechtse brug ligt eruit.
0: Ja.
1: En de Baanhoekbrug ligt eruit.
0: En dan ga je richting Rotterdam en dan ga je linksaf.
1: Ja, op de A16.
0: En dan rij je zo naar dort toe.
2: Ja, dat is toch een half uurtje langer rijden, denk ik.
1: Ja, precies. Ja. Ja, en een half uurtje langer terug.
0: Ja, nou
1: even. Dus je kunt de helft van het aantal ritten op een dag doen.
0: Of we krijgen een rattenplaag, of je doet dat.
2: Nou, je moet er meer auto's inzetten. Maar die zijn er natuurlijk niet.
1: Ja, die zijn er natuurlijk niet. Nee, stel je voor.
2: Nou, dan gooi je toch gewoon hier...
1: Nee, dat gaan we niet doen, hè? Niet nog een keer.
2: Hey, nou. Jan-Willem, jij wilde een nummertje draaien. Maar ik weet niet wat jij wil. Maar...
1: Ik weet niet wat ik wil. Wist ik dat het mijn beurt was. Ik laat het in goede handen aan u zelf over.
2: Dan gaan we eens naar Genesis toe.
1: Genesis. Genesis van Genesis.
2: Is die doel eens kijken hoor.
1: Met Phil, Mike... En hoe heet die ander?
0: Rutvoort.
2: Een oude of een nieuwe? Wat denk jij zelf? Wat wil je? Een
1: mooie gouden oude.
2: Gewoon, dan moet ik wel even naar. Even kijken. The Lamp Lies
1: Down on Broadway.
2: On Broadway.
1: Die ken ik, die titel ken ik ergens van, ja. Nee.
2: Dat wordt moeilijk, hè?
1: Play it loud. We're in the artillery. Play it loud.
2: Waar staat hij?
1: Ik weet niet. Ik ken daar de weg niet.
0: Ja, zet er gewoon één op, joh. Gewoon de Lamps Lie Down on Broadway.
1: Ze hebben er een album naar genoemd, dus...
0: Wat dat goed zijn. Dat...

0: Jongen, jongen.
1: Ja. Het was van de week weer zover. Een fatbike ongeluk. Dit keer op de Simons de Vinstraat hier op het dorp. Dat is wel even jammer weer.
2: Ja, wat
1: zeker
2: ik nou
1: voor
2: met...
1: dat joch en voor die automobilisten die hem aanreed.
2: Ja, maar wat ik nou zeg op een gegeven moment. Hè, mijn dochter woont in die straat. Hè, en ik zei dan, er wordt gewoon continu over het trottoir gereden.
1: Ja.
2: En ja, zo'n jongen die houdt zich niet aan de verkeersregels. Hè. Je hoort ten eerste niet op het trottoir te rijden. Hè. Nee. En dan schuif je tussen de auto's die staan geparkeerd en je wil de weg op. En als iemand dat niet ziet, ja, je remt dat niet bij. Nee. Dat rem je gewoon niet bij.
1: Nee, dat kun je niet voorkomen.
2: Maar hier in de krant staat hoe het ongeval precies kon gebeuren, is onbekend.
3: Ja, dat willen ze niet zeggen. Ja. Maar het wordt wel tijd dat ze een helmpje op moeten. Dus eigenlijk
1: minimumleeftijd.
3: Ja, 16 jaar, helmpje op. En
1: ja, maar dan
3: hebben we de helft minder.
1: Ja, en dan is het dan is
3: ook
1: het
3: achterop met een helmpje.
1: Ja, bijvoorbeeld, en wat denk je van die stepjes? Die E-stepjes.
3: Och.
1: Dat is ook zo'n levenslink zonder licht. Ik ben er ook eens een keer eentje door aangereden, s'avonds laat. Dan kreeg ik nog wel een van een Nederlandse jongen. Kreeg de honk, sorry meneer.
2: Nou, wat
1: die wist ook wel hoe het moest
2: wat
1: natuurlijk.
2: Wat ik nou heel gevaarlijk vind, je ziet heel veel jonge kinderen, noem ik het maar. Hè, meisjes, jongens. Hè, en die zijn dan met er ene hand gewoon een
1: telefoon.
3: Ja.
2: En dat zie je gewoon voorbij rijden. En die kijken niet meer naar het verkeer.
1: Nee.
2: En dan rij jij als automobilist tegenaan en jij bent de schuldige. Maar zo gevaarlijk gedrag.
1: Hey, ik weet je dat ik blij ben dat ik een. Ik heb een auto van de zaak, maar ik heb er zelf wel een dashcam in laten zetten. Voor en achter.
2: Hm.
1: Van als er wat gebeurt, God verhoede het. Maar als er zo'n joch met een fatbike wat uithaalt, ja, verdorie, hij heeft pech. Ik heb ook pech, maar dan blijkt het ook eens een keer hoe dat toch echt in elkaar zit met die fatbikes. Het is levenslink.
3: Ja, 16 jaar, helpje op. Ja. Die achterop zit ook. Dan zijn we de helft kwijt en hebben de helft minder.
1: Ja, maar dan wordt het illegaal en dan wordt het leuk om dingen te doen.
3: Nou, andere kijk, dingen we hebben een prachtig nieuw brandweerkazerne. En onbegrijpelijk dat we geen politiebureau meer hebben. Want daar legt het dit aan. Hè.
2: Handhaving.
3: Niemand die kijkt meer. Er is niks meer. En die handhavers die hier zitten in het gemeentehuis, ja, die zitten hier.
1: En voor de jeugd die onder de snelweg aan het fietsen is met hun fietsjes, die hebben een mazzel, want de EHBO-post is vlakbij. Ja. Ze kunnen gewoon naar de brandweer zijn.
3: Daar wij geen politiebureau hebben, dat, met zo'n groot, we zijn geen dorp meer, dus onbegrijpelijk dat ze daar niet hard voor gemaakt hebben. Waarom doe je dat niet gelijk bij die brandweerkazerne in? Dan heb je alles in één. Ik dacht eigenlijk ook dat dat de bedoeling was. Maar ja, we zijn hier niet zo slim in ons dorp, dus het zal wel even zo blijven.
2: Kwestie geld, hè?
3: Ja.
1: Ik heb vroeger nog gezien, zeg maar, ze hebben nou dat nieuwe weggetje aangelegd. Ja, nieuw aangelegd, naast dat huis, naast de grote weg. Maar ik kan me nog herinneren, vroeger, toen er de politiepost daar nog zat, dat ik dus daar onregelmatig, kwam er vaker langs, ook politieauto's uit het straatje heb zien komen. En nou hebben ze een prima deluxe uitrit, verzorgd met stoplichten, bla bla. De rest van het verkeer op de Stationsweg moet in de hoijzers, want er brandt een rode lamp en dan mag de brandweer uitrukken.
3: Ja, en dan is daar ook niet even zo'n brugje gemaakt voor de fietsers, in plaats van dat, dat wordt levensgevaarlijk daar. Ja. Het was nu al gevaarlijk, dat wordt alleen maar erger. En toen hadden ze al gezegd, joh, doe nou even zo'n fietsbruggetje voor de fietsers.
1: Ja, maar dan moeten de fietsers omhoog klimmen.
3: Ja, dat wel, ja.
1: Ja.
3: Ik geloof niet...
1: Ander perspectief.
3: Dat de fietsers dat zo erg vinden. Maar...
1: Nee, want toen de tijd had je, zo'n jaar of 10 geleden, had je die snelfietsenroute van Dordrecht naar Gorkum en weer terug. Langs de N3, langs de N5, A15, et cetera. Nou ja, wat wilde ze het geval? Bij de Stationsweg in Sliedrecht moet je gewoon stoppen. Bij de Witte Burg in Papendrecht moet je gewoon stoppen.
3: Ja.
1: Voor de rest kun je wel een beetje doorheen, maar je zit met stoplichten daar. En het is toch nog een snelfietsroute genoemd. Ja, het dingetje moest een naam hebben, denk ik dan, vanuit de provincie.
3: Nou, muziekie.
1: Ja, kom maar.
2: Goh, we zitten al 3 minuten, ja, Willem.
1: Ja.
2: Ik ga praten.
1: Kijk, ik heb een goede leermeester.
2: Jeff
3: Scott Soto.
2: Ja,
3: staat in mijn top 10 van beste zangers.
2: Oké. Komt die dan ook in de top 100 terecht bij jou?
3: Dat weet ik eigenlijk niet. Ik heb nog niet iets binnen gehad van hem. Maar hij doet zoveel dingen, dus het zal nog wel komen, hoor, denk ik. Maar ik heb hem er zelf niet ingezet. Dat, ik vind het zo moeilijk om 10 nummers uit te kiezen.
2: Goed, nummer 1, Holding On.

0: Ja, prachtige stem. Jeff Scott Soto met Holding On.
1: Op stemmen, hè? In die top 100 van Theo.
0: Ja, ja, ja. Dat kan allemaal, hè? Bagger Cup was vorig weekend. Die jongens die zijn naar de feestavond geweest, zaterdags. En zondags was de finale. Ja, jammer genoeg dat er geen Sliedrechtse teams in de finale zijn gekomen. Van de drie klasses die ze hadden. Maar het schijnt ontzettend positief geweest te zijn. En ook het kampioensbal bij Merwe Multiplaat hebben ook een succesvol seizoen gekregen. En van de week had je de Olympics ergens in Nederland. Voor de G-teams. En daar hebben we Multiplaat ook mee meegedaan. En die zijn tweede geworden.
1: Nee,
0: ik heb
1: leuk.
0: Er filmpjes van gezien. Omdat ik natuurlijk voor de korfbal altijd in de stoep achter de bar staat. En krijg toch een beetje contact met de mensen. En krijg die filmpjes zien. Echt hartstikke leuk.
1: Tof, zeker.
0: Ja, heel tof van die mannen.
1: Tweede, een goede prestatie.
0: Ja.
2: Maar net niet.
0: Nee, maar dat is voor die mannen niet erg.
1: Nee, die zijn fanatiek bezig, hoor. Ja. Die zijn fanatiek bezig.
0: Ja, dat is echt niet voor de mensen erg. Dus, morgen het Nederlands elftal natuurlijk. Om 7:00. Dus ik denk dat we hier aan de overkant zitten. Zoiets een beetje. Nou, zou ik zeggen 4-0. Ja, makkie. Ja, ik ben wel positief, hè?
2: Ja, nee, je mag wel positief zijn, maar ik denk dat...
0: Nee, Zweden stelt niet voor.
2: Ik weet niet. Nee, gevaarlijke spits.
0: Ja, die geblesseerd.
1: Uit Zweden.
2: Ze hebben heel veel inbussleuteltje bij zich.
0: Ja, en IKEA-dingen. En ze missen daar in de missie altijd wat. Ja, of je hebt dingen over. Klopt. Dus dan ga je niet winnen.
1: Arie en ik zijn sponsor, hè? We hebben een Zweedse kaart.
0: Oh ja, je hebt een Zweedse kaart. Dus nou ja. En morgen is het weer heel warm. Dus oudere mensen gewoon flink bier drinken. Uit de zon. En goede muziek luisteren.
1: Een mooie grote strohoed op.
0: Nou,
1: en die tuinstoel.
0: Gewoon een beetje haar op je hoofd. Dan heb je er ook last van. Hè?
1: Nou, meer haar op je hoofd, ja.
2: Lekker prakje bloemkool eten. Broccoli.
0: Ja, ettensoepie erbij. Ja,
1: hoor, met braadworst.
0: Met een lekkere rookworst.
1: Braadworst.
2: Ja, maar lekker. Voor oude mensen is het natuurlijk wel gevaarlijk. Hè?
0: Ja, ik weet het niet.
1: Uitdrogen. Nou, als je nat houden.
2: Als je oud wordt, dan wij krijgen signalen. Als je echt oud bent, dan krijg je het signaal niet meer door dat je dorst hebt of dat je moet drinken. Daarom moet je oude mensen echt... Op wijze
0: dat, dat heb ik altijd al niet. Ja. Dus, volgens mij drink ik gewoon genoeg.
1: Ja, maar over 5 jaar, Theo, neem je dan nog steeds genoeg in?
0: Ja hoor. Ja. Dat ding niet weer.
2: Oei. Ja, het is gewoon geel water, toch?
0: Ja, het is op waterbasis. Dus je mag het heel veel drinken.
1: Een gerstensmoothie.
0: Ja, op waterbasis. Nou, mooi naar meer, man. Muziek. Ik zie de Blue Murder met... Ja. Met de cover van Ichiko Park van Small Faces.
1: Small Faces?
2: Ja, volgens mij wel, ja.
0: Ja? Nou, laat hem maar horen, want dat is een goede uitvoering. Van John Sykes, pas ontvallen. Jammer genoeg. Dus.
2: Blue Murder is ook een Amsterdamse indieband, hè, van vroeger, jaren 80. Oh, ik ben elke keer in de war met, met Blue Murder deze. De rock...
0: Ja, maar eigenlijk mag je niet samen dezelfde naam.
2: Ja, maar ja.
0: Ik weet het ook niet, maar... Nee.

0: Ja, een goede uitvoering. En het blijft gewoon een goed nummer. Ja. 1967 alweer van de Small Faces, de originele. Hè, dat is bijna 60 jaar geleden.
1: Ja. Hè? Kan jij die, Hans? Small Faces? Ja, ja toch wel.
0: Ja, dat is de leeftijd van Hans ongeveer. Ja.
1: Ik kijk altijd, ik kijk best wel vaak 192, hè?
0: Ja,
1: dan zie je die oude films. Die gasten waren vroeger lelijk allemaal, hè? Lelijke artiesten. Want ik zou dat komen door het zwart-wit.
2: Ja. Heel veel lelijke mensen.
1: Ja, nee, serieus.
0: Maar niet allemaal, hoor. Want ik vond die Mark Bolen van T-Rex.
1: Ja, oké.
0: Was een hele knappe man.
1: Vaak zie je bands waar je nog nooit van gehoord hebt, hè? Kijk, de Kinks, de Small Faces en zo, dat wel. Maar dan komt er weer een jaren 60 band voorbij. En denk ik, ja.
0: Het nummer ken je?
1: Dan zie je die gasten, jeetje, wat een van het haar. En dan,
0: in een pak en dan staan ze aan.
3: Ja, we hoorden vanavond nog ergens Send Me a Postcard van
1: Mariska
3: Veres. Ja, die mocht er ook wel lezen. Maar,
1: die was niet lelijk.
3: Die was niet lelijk.
0: Nou.
1: Ja.
2: Nou, dat is een knappe
0: Ja, in die tijd.
1: Was er nou een pruik? Tijd. Was er nou een pruik?
0: Ik weet het ook niet. Ja, nee. Ik heb niet de geneugen gehad dat ik ze ooit ontmoet heb. Maar ik vond het
3: niet zo dichtbij.
0: Wim T. Schippers overleden.
1: Ja.
3: Ja.
0: Daar zijn wij groot mee geworden. Hè?
1: Helaas.
3: Zeker.
0: Ja, ja.
3: Ja, ja, Bert.
1: Hier, Bert. Ja, de oor.
3: Bert.
1: Kan je een spelletje doen, Bert?
3: Zit een banaan in mijn oor.
1: Jongere luisteraars weten niet waar over
3: het hebt. Nee, nee, dat is een hele generatie.
0: Chef van Oekel, show. En, die man was briljant.
1: Wie is u?
0: Hè? Ja, wie is u? Dat is mijn naam. Ja.
3: Reeds.
1: Maar ik weet niet, er was een soort overlijdingsadvertentie.
3: Ja, van Bert.
1: Ja, stond er boven WT Schippers, dood. Stond eronder. Niks aan te doen. Is toch humor, hè?
3: Ja, humor.
0: Dat was Bert zeker. Niks aan te doen.
3: En Bert had een tekst geplaatst van we hadden het leuk samen.
1: Ja.
3: Ja, ook heel mooi. Treffend voor de hele generatie die er mee opgegroeid is.
0: Ja, maar echt heel veel voor de televisie betekent. Ja. En ook zeker voor de VPRO.
3: Hij heeft ook stemmetjes voor Sesamstraat gedaan. En
0: ja,
3: zo, hè?
0: Ik denk ook in tekenfilms en reclame. Ja. En, maar dat is geniaal.
1: Ja, zeker. Hoe heet zij nou? Margreet Dolman.
3: Paul Hane. Dat was
1: andere.
0: Mevrouw Kutjes.
1: Ja.
3: Wilhelmina.
0: Wilhelmina. Ja. Mag je dat wel zeggen op de radio?
1: Ja, hoor.
3: De spelling is anders.
1: Okay. Je had toch ook altijd zo'n patatzaak. Met zo'n, er stond ook zo'n vieze gast achter. Hoe heet je die nou weer?
3: Ja. Dirk? Nee, Dirk niet. Ronflonflon? Nee.
0: Ja, die hadden we in Sliedrecht ook kraak. Weet je dat nog?
3: Oei.
0: Patatje met.
1: Ja, wij noemden hem altijd aardbei.
0: Ja.
1: In zijn neus.
0: Ja, een rode neus. Oh.
3: Oei.
0: Helemaal met de puisten.
1: Ja, ik woonde in de Populierhof. Dan had je ook zo'n patatzaak. In het begin. En er stonden ook twee mannen in van hetzelfde geslacht, zeg maar. Maar die ene die hoestte hadden ze wel heel. Dan ging je patat halen en dan was hij bezig. Dan schept hij zo de patat erin. Dan zei je, niet doen. Dat is niet echt fris. Nee.
0: Nou, gauw maar de muziek hier, want dan wordt het onwel. Ik heb hier een patatje, maar
1: eens kijken.
0: Smaakt wel.
3: Crunch.
1: Gewoon zin in een heel
0: Heb je Kenny Roberts gehoord zijn?
1: Oh. Nee, ik wil weer eens een keer naar Kansas toe. Oh, naar een heel populaire nummertje. Ja, Dust in the Wind gewoon.
0: Toch?
1: Ja?
0: We doen wel allemaal rustige muziek hoor.
1: Ja, heb je dan, is die wat vuiger dan Point of No Return?
0: Ja, lekker joh.
3: Hear it.

0: Zo, de gids uit Griekenland is gearriveerd, dames en heren.
1: Juist,
0: en open voor elke tripadvies naar het mooie land waar bijvoorbeeld ook Astakos, waar wij een paar van onze schepen hebben liggen.
2: Ja, misschien heeft Hans heel veel borden kapot geslagen, of niet?
3: Borden?
2: Borden, ja, doen de Grieken toch altijd? Nee?
0: Nee. Ja, dat is een heel oude sport, hè? Hele oude sport.
2: Oh ja, nou ja, maar dan kan je nog borden kapot slaan. Ja,
0: ze hebben daar een hele oude sport, hè? Waar afwasmachine vullen, hè?
2: Afwas,
0: met,
2: ja.
0: Met van die borden, ja.
1: De buitenzwemmen zijn klaar voor zinderende hittedagen. Is het Sliedrecht wel open nu? In plaats van een paar weken.
0: Is het Pinksteren?
1: Een paar weken geleden was het ook een hittegolf. En toen, hè?
0: Gebeurt er, brieven die toch?
1: Dus zijn ze nou wel klaar voor? En ik zeg, ik zie het hier, dat een Haagse Sliedrecht onder druk. Gemeente riskeert zwaardere toezicht op asielopvang. En dan zat ik vandaag te lezen dat de gemeente Sliedrecht helemaal niet weet hoeveel immigranten in huizen zitten.
0: Ja, dat klopt. Maar er is vandaag ook een stuk gepubliceerd op de website van de gemeente bij de raadsstukken dat zij opdracht hebben gekregen om 250 man te huisvesten.
1: Gaan we niet doen.
0: Ja, goed, daar zijn dus al genoeg perikelen over geweest. En het zou me niks verbazen als dat ook ergens in de lokale pers ergens tot berisping of in ieder geval limitering van persvrijheid tot gevolg heeft gehad.
1: Maar ik denk dat Sliedrecht dat al lang doet, zoveel mensen opvangen.
0: Ja, 57 in de regeling, maar die gaan dus over.
1: Nee, we hebben nou
0: nieuwe,
1: die immigranten die dan ze hebben.
0: Ja, dat is wat anders.
1: Ja, ze zijn allemaal asielzoekers.
0: Nee, dat zijn arbeidsmigranten.
1: Ja, voor mij is hetzelfde. Want die werken ook niet. Dus ja.
3: Ja, die werken wel.
0: Die arbeidsmigranten die bouwen zeg maar het een en ander. Zijn
1: je mag niks bouwen, maar je is stikstof. Ze doen toch niet veel?
0: Tja. Wat kan je er nou tegen zeggen?
1: Ja, niks.
0: Nee, ik ben Ed niet, dus het wordt gegarandeerd een weerwoord.
1: Nee, maar ik denk dat wij in Sliedrecht al heel veel gedaan hebben. En 250 vind ik gewoon veel te veel. Dan zou je zeggen, je hebt er ongeveer 60. Nou, dan doe je 150, haal je er 100 af, toch? Ja.
0: Tja. Maar het is dus zo van, de gemeente was tot zover nog in staat geweest om het zelf te beslissen en zelf te regelen. En nu binnenkort zal het worden opgelegd door Den Haag.
1: Ja, maar
0: net zoals bij alle andere gemeenten.
1: Alle gemeentes doen het niet. Dus.
0: Dan hebben andere gemeentes...
1: Zijn wij dan weer het braafste jongetje in de klas, denk ik?
0: Nee.
3: Of die niet het gemeentehuis zijn, zijn die al echt
1: dan? Nee.
0: Die gaan dan over naar de nieuwbouw van de nieuwbouw nota bene van het asielzoekerscentrum. Ja,
3: ja, want er zitten toch al hele partijen.
1: Ja.
0: Daar zitten de 57 en daarna heb je de Oekraïners die daar in het pand naast de grote weg zitten. Ja, daar is ook een van de overeenkomst.
2: Het is best wel raar op een gegeven moment. Hè?
1: Wij doen al genoeg.
2: Nee, maar ik zag van de week, ik weet niet welke stad dat het was. Dan had je een soort woonwijk. En daar zat een grasveld tussen een woonwijk in. 50 bij 50 meter, gewoon een grasveldje. Dan gingen ze dus huizen bouwen voor Oekraïners.
3: Ja.
2: Als je dan zegt, ja, die mensen moeten ook ergens wonen. Maar het is natuurlijk ook je eigen bevolking. Nou, dat mag je ook helemaal niet zeggen natuurlijk. Hè? Maar goed. Er zitten heel veel kinderen en de jongeren die zitten gewoon op zoldertje bij de vader en moeder, weet je wel.
0: Ja.
2: Wat heeft dan voorrang? Hè? Die discussie is ook heel lastig, heel moeilijk.
1: Ga nooit winnen.
2: Maar
1: dat niet oplossen.
2: Nee, maar dat is zo raar op een gegeven moment. Hè? Ik vind dat, daar kom je volgens mij nooit uit.
1: Nee.
2: Daar kom je nooit uit.
1: Kan je ook niet oplossen.
3: Nee. Weet je, het gaat bij natuurlijk bij de grens wat het al fout.
1: Ja.
3: Kijk, als ze bij de grens beter controle erop hebben en daar betere regels toepassen, dan weet iedereen waar ze naartoe zijn. En is het ook inzichtelijk.
2: Ja.
3: Ja. Bij de grens gaan ze overal alle kanten uit.
2: Nogmaals, dan zie je ze ter Apelen, dat is super druk. Ja. Maar dan zie je gewoon heel jonge gasten uit die bus komen met keurige koffertjes en dingetjes.
0: Ja. Ja,
2: nee, dat is allemaal nep, dit en dat, maar ik weet het niet hoor. Volgens mij.
1: Hoe betalen ze die telefoonkosten? Dat is al vraag 1.
3: Ik ben uit Griekenland voor mijn rij. Ik ben door Noord-Macedonië heen gegaan. Nou, je auto wil van binnenste buiten verkeerd.
2: Ja.
3: Ik ben door Servië heen gegaan. Je auto wil binnenste buiten verkeerd.
2: Ja.
3: Ik snap niet hoe die gasten zo makkelijk Nederland binnenkomen. Mij lukt het niet hoor.
1: Nee.
2: Maar goed, we gaan eruit. Sorry Hans, anders
1: Nou, is dat
0: wordt vervolgd. Fijne avond, voetbal ze. Wij gaan kijken.
1: En Metal Shock zo.

0: gebotst. Het zou gaan om een trein die achterop een andere botste, waarbij een van de wagons ontspoorde. Over een oorzaak is nog niets bekend. Volgens de Britse krant The Telegraph zouden enkele inzittenden ernstige verwondingen hebben opgelopen. Het treinverkeer van en naar Londen zal nog de hele avond ontregeld zijn. Ondanks het nieuwe staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah lijken de gevechten in Libanon nog niet gestopt. Nieuwszender Al Jazeera meldt dat binnen een uur na het ingaan van de wapenstilstand zeker 2 Israëlische aanvallen en beschietingen zijn geweest in Zuid-Libanon. Bij een droneaanval zijn 2 mensen omgekomen. Het Israëlische leger beschuldigt Hezbollah ervan de wapenstilstand te hebben geschonden. In het noorden van Israël ging het luchtalarm af vanwege een drone. Bij het omslaan van een migrantenboot voor de kust van Libië zijn zeker 11 mensen omgekomen. Nog eens 40 mensen worden vermist. Het ongeluk gebeurde precies een week geleden, maar de gevolgen zijn nu pas duidelijk, nu de lichamen van slachtoffers aanspoelen op de Libische stranden. De kustwacht en reddingswerkers zijn daar bezig om lichamen te bergen. Een schilderij dat een paar jaar geleden geveild werd als een onbekend 17e-eeuwse tafereel blijkt veel belangrijker dan gedacht. Op het werk is een vergadering van de Staten-Generaal in 1608 te zien. Het doek werd gekocht door onderzoekers die een belangrijk moment voor Nederland zagen.
1: We hadden geen afbeelding van die vergaderzaal van de Staten-Generaal, maar dat het ook nog bedoeld was als het begin van de Statenverbeelding daarvan. Dat is iets wat we niet meteen hadden kunnen bevroeden toen het in die veiling werd aangeboden.
0: Het doek van de onbekende schilder hing eeuwenlang in een Duits kasteel. Het weer vanavond kans op buien met onweer, hagel en windstoten. Vannacht wordt het 16 tot 20 graden. Morgen eerst nog kans op een bui, later droger en zonniger bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merweRTV.nl.
3: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
4: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
5: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
6: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
2: Dit is Merwe Radio.
7: Mix 12, ground zero, with the melody guitars up 0.3, bass up 0.4, kickdown 0.5, overheads up 0.4, less gain on the snare, and 3 dB added to 10K on the Poltex to the rhythm guitars. We're rolling.
8: Metal Shop, rock op Merwe Radio, elke vrijdag om 9 uur, met Theo Pelen.

0: 12, Ground Zero with a melody.
1: Nou, hoor je me gelukkig. Een hele goede avond. Je luistert weer naar je eigen hardrockprogramma hier bij Merwe Radio. Afleveringetje 1683 zitten we alweer. De opener van een nieuwe band, Heavenfall. De cd heet Torn en het nummer was, dat zouden we graag willen, Midwinter in July. Maar ja, het is hier gewoon bloedheet. Dus maar een lekker nummertje. De volgende die klaar staat, ja, ook weer speciaal, Alien. En die bracht de allereerste cd uit in de jaren 90, volgens mij zelfs in 86. En nou heeft Pride and Joy Music daar een classic box van gemaakt. Er zijn er weer 500 van gemaakt van het debuutalbum. En er staan geloof ik twee nieuwe nummertjes op. En ik ben een groot Alien fan, want ik heb ze allemaal. Maar die eerste album, die had ik dus niet. Nou, die heb ik nu ook gekregen van de platenmaatschappij. Daar ben ik heel dankbaar om. Ik ga een nummertje draaien, dat heet Dreamer. En dat vind ik wel toepasselijk. Komt-ie.

Ja, Dreamer van het allereerste album van Alien uit 1986. Er zijn 500 kopieën weer van gemaakt. En die zijn vandaag uitgekomen in de 19.06.2026. Echt, was in die tijd echt een van de beste AOR-platen die er waren. We gaan nu weer heel wat nieuws doen. De nieuwe Crimson Glory, Chasing the Hydra. Ik heb er al wat nummertjes van gedraaid. En deze vind ik ook wel heel aardig. Pearls of Dust. Hier is Crimson Glory.

0: Metal Shock. Hard rock op Merwe Radio. Elke vrijdagavond om 9 uur.
1: Ja, nog even de mededeling. Volgende week een zaterdag 27 juni in... wat was het ook? Terneuzen. Hebben wij 10 gratis kaarten weg te geven van de Metal Studs. Plus Project 75. Dat is in de Havenrock poppodium De Pit. En dat is Kortkerkdijkstraat 28 in Terneuzen. 10 gratis kaarten. Begin om 8:30 volgende week zaterdag. Bel even naar 0184-420488. En je krijgt gratis kaarten en je mag volgens mij krijg nog een t-shirt en een petje en weet ik allemaal veel. Dus heb je interesse voor de Metal Studs en de band Project 75? Bel even naar 0184-420-488. Nieuw!
2: Bij onze sponsor.
3: Ja, ja!
1: Ja, deze week, of deze week, ga ik op volgende week pas uit. Crying Steel, zo heet de band. Nou, die komen uit Italië. Ze begonnen een beetje in 82. In 85 maakten ze de eerste cd, On The Prowl. Toen zijn ze een tijdje uit elkaar geweest en dan ging het allemaal niet zo erg. Maar ze kwamen in 2006 weer bij elkaar met het album in 2007, The Steel Is Back. In 2013 Time Stand Still. In 2018 Stay Still. With Tony Miles, een leadvocaal. Dus dat was ook niet verkeerd. En in 2019 Still Alive. Nu zitten we in 2026. Volgende week legt hij in de winkels en heet hij Agent Steel. Ze hebben iets met steel. Ik ga een nummertje draaien. Dat heet No One's Crying. Maar dat is ingezongen door... wat zei ik nou? Ralf Schepers van Primal Fear. En dat heb ik expres gedaan. Want dan kan je verschil horen tussen een echte power metal zanger en een wat minder. Ja, neem maar op. En... dat hoor je dan straks, hoor je een ander nummer. En dit is echt een geweldig nummer. De cd heet Asian Steel. Dit is No One's Crying van Crying Steel.

Ja, ze deden van de week de nieuwe Crying Steel. Volgende week legt hij pas in de winkels, dus maar dan hoor je zeker nog een nummer. Dit was ingezongen door Ralf Schepers van Primal Fear. De rest van de CD van de Italianen wordt ingezongen door Tisano Hammerhead Sabargali. Dus, nou ja, dat hoor je dan straks. En dan hoor je echt duidelijk verschil tussen de ene power metal zanger en de andere. Volgende die klaas, Ray of Light, kreeg van Orion Roos, waar ik mee in contact staat, waar ik mijn playlist naartoe stuur. Gitarist daar in het hoge noorden van Metal Bash, een RVA-project en noem ze maar op. Geweldige gitarist. Leuke nummers, maar die stuurt nog wel eens wat door. En Ray of Light heeft hij doorgestuurd en wat daarna komt, Frontline, heeft hij van mij ook doorgestuurd. En ja, ik ben er alle twee wel van gecharmeerd. Ray of Light, nieuwe CD, salute. En nou, zei die ook. Ja, dan Frontline en Ray of Light, die hebben een history samen. Dat is een beetje een band die door elkaar heen gevormd is. Dus een beetje AOR, achtig in het straatje van Journey. En nou, luister maar. De CD heet Salute. Ik ga het nummer draaien, Falling to Pieces.

Ja, Ray of Light. Echt een geweldige cd. Hij heet Salut. Ook pas uitgekomen. En dit was Falling to Pieces. Wat ik al zei, Frontline had Orion ook doorgestuurd naar me. Rebirth. Want ik was al een tijdje bezig om hem binnen te krijgen bij de platenmaatschappij. Maar dat lukte me niet. En nu heb ik hem wel. Alleen op mijn playlist staat dat ik de Burning Horizon zou draaien. Maar ik zie hier dat ik toch een andere om een stick gezet heb. En dat is Blacktop Parachute. En ik zal wel getwijfeld hebben tussen deze twee nummers. Dus komt-ie.

0: Ja, Frontline met de nieuwe CD Rebirth.
1: Ballad van de week.

0: Ja, de bellen van deze week. Acacia Avenue. Ik heb er al heel veel nummers van gedraaid. En is ook cd van de week geweest. En ja, gewoon een lekker cd. Chapter 5 heet hij. Dus nummertje 5 van de band. En dit was Rainbow Child. We gaan verder met...
1: Nieuw!
0: Ja.
2: Bij onze sponsor.
3: Ja, ja.
0: Ja, wat ik al zei. Volgende week in de winkels... Crying Steel. Hij wordt uitgebracht op 26.6. Het zijn Italiaanse heavy metal band. En zitten in de... Voor de fans van Judas Priest staat hier Iron Maiden, Saxon, Primal Fear. Ja, Primal Fear begrijp ik, want dat nummer heb ik niet gedraaid. En dan, nu krijg je de originele zanger van de band. En ik zeg niet dat hij slecht is, maar je hoorde net Ralph Schepers. En ja, het is toch van een buitencategorie. De cd heet Asian Steel. En ik ga het nummer draaien, You Got The Look.

Hij is verleden week uitgekomen. We hebben het over The Sweet Live at the Capitol. En dat was natuurlijk opgenomen in 1991 in Hannover. Dus zo, en maar dat is zo leuk als het worden. Ik ga gauw, want ik zie dat ik nog maar één nummer die kan doen. Ik ga gauw verder met Eden Bridge. De nieuwe cd, Set the Dog on Fire. Het nummer, de Cruise Ship Diaries. Na mijn Power Girls, ze zijn net allemaal binnengekomen. Een heel leuke uitzending, 2 uur lang. Dus blijf lekker hangen.

en vergeet niet, volgende week is zaterdag. We hebben 10 gratis kaarten weg te geven van de Metal Sturt Plus Project 75 in Terneuzen. Dus bel nog even 0184-420488. Kan tot 12 uur, dus 10 gratis kaarten voor de Metal Sturt. Dus heb je interesse, even bellen.

0: Zometeen de Power Girls met Astrid van der Starre. En blijf lekker luisteren. 2 uur lang gaan de meiden jullie vermaken. Dus tot volgende week. En doei doei. Het gaat lekker onweer.
1: Doei doei.
2: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. In België hebben onweersbuien tot schade geleid. Zo is er een eeuwenoude

0: Treinverkeer van en naar Londen zal nog de hele avond ontregeld zijn. Voor de kust van Libië is vorige week een migrantenboot omgeslagen. Daarbij kwamen zeker 11 mensen om het leven. De gevolgen zijn nu pas duidelijk, nu de lichamen van slachtoffers aanspoelen aan land. Volgens een Libische hulporganisatie zijn nog zeker 40 mensen vermist. De Italiaanse buitenlandminister heeft zijn bezoek aan de VS geschrapt. Reden zou de beledigende uitspraken van de Amerikaanse president Trump zijn. Volgens Italiaanse media zei Trump uit medelijden met de Italiaanse premier Meloni op de foto te zijn gegaan tijdens de G7, nadat zij hem daarom gesmeekt zou hebben. De buitenlandminister noemt de woorden van Trump een belediging voor heel Italië en Meloni zelf.
1: Io e l'Italia non imploriamo mai.
0: Ik en Italië, wij smeken nooit, zegt ze. Het weer vanavond, kans op buien dus, met onweer, hagel en windstoten. Vannacht is het tussen de 16 en 20 graden. Morgenochtend is er eerst nog kans op een enkele bui. Verder is het overwegend droog en zonnig bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
3: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
4: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
5: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
6: Ah, mijn rug.
7: Beweeg.
6: Hè? Wat? Huh?
7: Ik ben het. Je rug.
6: Je hebt weer te lang gezeten, hè?
8: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
2: Dit is Merwe Radio.
9: Theo.

0: Het programma door en voor girls van alle leeftijden.
1: Met altijd een bijzondere gast live in onze uitzending. Girls, girls, girls, girls,
0: girls. Nou, dat was een flitsende hapering vanavond. Maar vanavond zijn we bij Girl Power. De hoeveelste uitzending, Petra?
2: 17e.
0: De 17e alweer. Echt fantastisch. En vanavond hebben we een heel speciaal persoon weer bij ons. En dat is niemand minder dan Astrid. Ze is 48 jaar oud, geboren en getogen in Sliedrecht. Ze groeide op samen met haar ouders en een zusje en een broertje. Speelde muziek, altijd een belangrijke rol in hun leven. En is nog steeds een grote passie van hun. Ik ben getrouwd. Zij is getrouwd met Ron. En hebben samen 3 kinderen van 15, 16 en 18. Haar gezin staat centraal in haar leven en ze geniet er echt van om alle tijd van de wereld met hun door te brengen. Maar ze werkt ook als echte moeder en arbeidsvrouw bij het ASVZ. Waar ze zich inzet voor mensen die ondersteuning hebben en haalt heel veel voldoening uit haar werk en het contact met anderen. Ze is betrokken bij de omgeving en kijkt ernaar uit om haar verhaal te delen vanavond bij ons in de studio. Welkom, ja, Astrid.
2: Dankjewel. Beknopt.
0: Heel beknopt.
2: Heel beknopt. Heel beknopt. Ja.
1: Nou, we hebben 2 uur om je uit te horen.
2: Goed. Ja, komt goed.
0: Ja, gaat helemaal goed komen.
2: Gezellig. Ik ben ook blij hier te zijn. Leuk.
0: En voor de luisteraars thuis, als u meeluistert, u kunt vanavond bellen naar de studio.
2: Oh, wat gezellig.
0: Ja, want mensen...

0: kunnen kaarten winnen.
1: Oh.
0: Dat is namelijk voor zaterdag 27 juni. Daar hebben ze Havenrock, Poppodium De Pit met True Metal Studs en Project 75 in de Korte Kerkstraat in Terneuzen. We hebben 10 gratis kaarten om weg te geven.
1: Zou
0: dus
1: leuk.
0: Mensen kunnen bellen naar de studio.
1: Ja, 0184-420-488.
0: Dus 0184-420-488. Echt kicken, Terneuzen is om de hoek. Dus maak je niet druk, je bent er zo. Je hebt muziek meegenomen, knal hem er even in.
1: Ja, doe maar, lekker.
0: Nou, ik weet niet wat het is. Vandaag doet niks het.

0: en daar zijn we weer. Ik ben een beetje aan het stunten vanavond, maar het is ook veel te lang geleden, Peter, dat we uitzending hadden.
1: We hebben natuurlijk de uitzending in begin mei hebben we overgegeven aan anderen. In verband met vakantie van mij. Dus ja, het is weer even zoeken.
0: Kan toch die, dat kan ik niet missen, nee, zeg maar. Want dat blijkt.
1: Ja,
0: dat gaat niet goed.
2: Nee.
0: En dan hoorde ik heel de tijd, ja, je moet het met Spotify doen. Maar dat weet ik helemaal niet hoe het werkt. Dus dat gaan we voorlopig nog wel helemaal maar niet doen. Maar dit weet ik eigenlijk ook niet hoe het werkt. Want
2: nou, je krijgt het meer gaan hartstikke goed af.
0: We zijn lekker aan het stunten.
2: Juist.
0: Hé, maar Astrid, jij had ineens een lumineus idee om Astrid te vragen.
1: Ja.
0: Want waar was dat dan?
1: Op de vrijwilligers barbecue, vrijwilligersavond. Op de moestuin laatst van Merwe.
2: Ja, ze zaten lekker. Ze zegt, als vind je het leuk om bij Girl Power? Ik zei, nou, ik voel me vereerd.
0: Ja.
2: Ja, leuk.
1: Ja.
2: Dus ja, volmondig ja, uiteraard.
0: Nou, helemaal leuk, toch?
2: Ja.
0: Ja, weet je, het valt heel vaak heel goed mee om mensen te vinden. En dan één keer in de zoveel tijd, dan hebben wij zo'n blur of zo hè, in ons hoofd. Ja. En dan denken we, we hebben helemaal niemand, maar we hebben een lijstje.
2: Ja.
0: We hebben wel een lijstje.
1: Ja.
0: Maar wij denken dan, oh, we hebben niemand.
2: Dus nee.
1: En ja, wie wil er nog om 10 uur 's avonds naar de radio komen?
2: Ja,
1: tot middernacht in principe, ja. Maar ja, jij
2: ik was
1: gelijk voor.
2: Ja,
1: het kon precies met je werk, want je hebt tot 9 uur gewerkt.
2: Klopt.
1: Even gauw naar huis, opfrissen.
2: En door.
1: En door. En straks weer even opfrissen en dan gaan we
2: naar bed.
1: Bed. Maar zover is het niet. Jij,
2: eerst lekker hier.
1: We gaan eerst jou...
0: En volgens mij zijn jullie stiekem collega's, of niet?
1: Ja, eigenlijk wel. Ja, ik zit alleen in de ondersteunende diensten. Ik ben niet van de primaire zorg, maar werk ook bij HSVZ. Dus,
2: klopt, tussen collega's.
1: Ja.
0: Nou.
2: Leuk clubje.
0: Ja, leuk toch? Hé, en wat doe je bij HSVZ, Astrid?
2: Ik werk als begeleider op een woning met jongeren.
0: Okay.
2: Tussen de 11 en 18 jaar. En ze zijn hele lieve jongens. En ik doe het met alle liefde. Echt leuk.
0: En hoeveel jongens zijn dat dan?
2: Zes
0: jongens.
2: Ja.
0: En die zijn heel de dag in huis of gaan ze naar school?
2: Ja, het is een
0: of
2: intensieve zorg plus woning. Dus ze hebben met alles hulp nodig. Met eten, met
1: aankleden.
2: Ja. Ze constant aan de hand. Je doet alles met ze samen.
0: Ja. Oh ja.
2: We hebben echt zorg nodig.
0: Ja.
2: Ja. En ik ben ze 's morgens haal ik ze uit bed. Dan breng ik ze naar de dagbesteding. En dan halen we ze 's middags weer op. En dan doen we net als thuis wat leuks aan tafel. Eten koken, afwassen, spelletje doen, wandelingetje maken, speeltuin. En heerlijk douchen en schone bed.
1: Ja.
0: En dan heb je eigenlijk altijd gebroken diensten?
2: Altijd, ja.
0: En hoe is dat voor je gezin thuis dan?
2: Ja, goed te combineren. Want ze zijn zelfstandig genoeg. En ze leren er ook wat van hè, als ik er niet ben.
0: Ja, dat is zo.
2: Ik vind dat wel belangrijk. Ja. Dat mijn kids zelfstandig zijn.
0: Ja, ja. Ja, want hebt, jouw jongste, die...
2: 15.
0: Ja.
2: Ja.
0: Hè, dat is ook wel in mijn... Ik bedoel, want je man of zo, is die dan thuis? Of,
2: Ron is altijd om 4:30 thuis. Dus, en ik begin om 2:30. Dus ja, die 2 uurtjes die overbruggen ze wel.
0: Ja, ja.
2: Ja.
0: Ja, maar dan zijn ze toch nog niet thuis. Ik bedoel, ze zijn, moeten ze ook naar school, jouw kinderen of niet?
2: Ze zijn dan thuis, dan weg, dan rooster dit, vrij uitval. Ze werken alle drie, ook nog een keer rond etenstijd. Dus heel vaak is het een pan bami of nasi. En dan is het van, nou,
1: opwarmen voor ieder die er is.
2: Het is gewoon,
0: Nou ja.
2: En als we samen zijn, dan maakt het wel wat gezellig, weet je wel. Als het nou lekker weer is barbecuen of echt aan tafel eten in plaats van voor de tv.
1: Ja.
2: Dan probeer ik wel mijn best te doen. Of een keer gewoon aardappels, groente, vlees.
1: Ja.
2: Dan doen we iets gezonds. Ja.
0: Oh ja, ja. Als wij ervan uitgaan dat aardappels, groente, vlees gezond is, dan...
2: In mijn beleving doe ik best mijn best.
0: Ja, nee, maar dat is wel best. Maar dat is wel, het is toch wel druk, toch?
2: Heel alles druk, ja. Het is nooit saai, nee. Het is gewoon hollen. Maar ik heb ook heel veel... Kijk, overdag daarentegen ben ik altijd alleen thuis. Dan is iedereen weg en dan heb ik het rijk alleen. Dus ik heb rust zat.
0: Ja. Ja. En dat houdt je ook op de been?
2: Jazeker.
0: Ja.
2: Lekker opladen, Netflixen, muziek luisteren, met vriendinnen lunchen, even naar mijn ouders, joh, dat.
1: En af en toe nog wat in je huis houden.
2: Dat doe ik erbij.
1: Ja, dat vind
2: maar
1: ik
2: het
1: ook
2: is altijd glad. Dus ik moet wel zeggen dat wel gewoon loopt. Maar het is niet mijn hobby.
1: Nee.
2: Nee, vind ik zo
1: groot gelijk hoor. Want het huis is er voor jou. En,
2: nou ja, ik, Je kan maar bij binnenstappen, het is altijd glad. Ja. Maar ik kan altijd wel balen van dingen.
1: Ja. Oh.
2: Ik bedoel, dan denk ik van, nou, herkenbaar. Hoeveel mensen wonen er hier eigenlijk? Ja.
1: Hey? Of een heel spoor. Ja, een spoor van een volgende
2: ja,
1: achteren.
2: Ja. Ja. Ja. Oké, die broek. Oké.
1: Ja.
2: Ja, al mijn servies kwijt. Dat staat dan op zolder.
0: Ja.
2: Dus, ja.
1: En dan heb ik er maar één. En dat lijkt al alsof we met z'n zessen zijn.
2: Ja, maar ik heb wel drie verschillende. Er is er eigenlijk één. Ik hoop niet dat ze meeluistert, maar die kennen wat van.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja, mijn dochter is natuurlijk van dezelfde leeftijd.
2: Ja,
1: dus,
2: ik denk dat het,
1: ja. Herkenbaar.
0: En waar kan ze dan wat van?
2: Nou ja,
0: ik ben van de scherpe vragen.
2: Oké, okay, ja. Nou ja. Mam, mag ik een wasmand op mijn kamer? Ja, tuurlijk, graag zelfs.
1: Ja.
2: Maar dan in die wasmand, over de wasmand, daarnaast. Ik eet even boven, ik eet nog een keer boven, ik drink boven, ik doe dat boven. Op een gegeven moment denk ik, nou, dat hier nog geen ratten lopen.
1: Of mieren.
2: Ja. Echt, hè?
1: Ja.
2: Bij mij, en dan ga ik naar boven en dan ben ik gewoon in shock. Dan denk ik van, dit is mijn huis. Ik schaam me gewoon.
1: Ja.
2: Niet dat er iemand komt.
1: Nee.
2: Maar dan maak ik me eigenlijk een neidig. Dan help ik een keer. Ja. En dan denk ik, nou is goed.
1: Ja.
2: Eén dag later. Hetzelfde verhaal.
1: Ja.
2: Dus het heeft geen nut.
1: Ik had laatst,
0: er mogen ook mensen bellen die dit herkennen, hè?
2: Ja, mag dat ook? Ja,
0: ja, dat mag ook.
1: Ja, want ik had laatst met Tessa van, joh, vind het eigenlijk wel leuk om zo'n mini koelkastje op mijn kamer te hebben. Waar die Red Bull dingen in staan. Zo'n formaatje, zo'n kleintje. Nog geen eens een tafelmodel, maar echt zo'n heel kleintje.
2: Ja.
1: Dus ja, wat denk je zelf?
2: Ja, dan blij, dan zie je ze niet meer, hè? Dan is het gewoon helemaal klaar.
1: Daarom, dan wordt het echt een hotel.
2: Dan heb je alleen
0: maar ze zit om de hoek. Om de hoek.
1: Ja, maar ze weet het.
2: Ja. Ik maak er ook geen geheim van. Ik denk dat je maar gewoon een grap ervan moet maken. Ja. Want dat heb echt...
1: En gewoon meegaan, want je hebt jezelf het meeste last van.
2: Af en toe hoge bloeddruk, maar dan denk ik, nou ja, prima.
1: Ja.
2: Deze week voel ik me beter. Ja. Nou, doen we weer aardig. Volgende week ben ik weer boos.
1: Ja.
2: Zo werkt het bij ons.
0: Het is een beetje zo'n patroon. Circulaire omgang is dat.
2: Ja, dat is gewoon prima. Ja, dat is gewoon prima.
1: Maar ook grenzen verleggen. En ze moeten wel binnen
2: jouw
1: mijn
2: grenzen
1: blijven.
2: Ja, ze wonen. Ja, precies. Dat vind ik ook.
0: Okay.
1: Maar verder is het wel heel erg leuk.
2: Ja. Nou, ik vond baby's en zo, maar ik vind pubers wel leuker, want ja, daar kan je wat mee.
1: Ja.
2: Ik kan er ook mee lachen.
1: Ja, zeker, ja. Maar ik ben meer gemeid kleine Grutma.
2: Ja? Ja, oh nee. Ja. Nee, ik...
0: Die spreken niet tegen.
1: Ja, inderdaad.
2: Ik durf wel een potje ruzie te maken.
1: Tess is verbaal sterker dan ik, dus...
2: Oh, dat is lastig.
1: Ja.
2: Ja. Ja. Dat proberen ze bij mij, maar dat dwing ik gewoon af dat we dat niet gaan doen.
0: Ja. Hoe doe je dat dan?
2: Nou,
0: tipje voor de luisteraars.
2: Nou, ik dacht even, wat zeggen tikkie?
1: Nee, dat mag niet.
2: Nee, het is heel simpel. Ja. Ik ben gewoon je moeder, klaar.
0: Oh ja.
2: En het is heel... Je mag alles. En alles is oké. Ik ben niet moeilijk met tijden, met grenzen, met dingen, met geld. Stiekem roken, weet ik veel wat. Interesseer me niet. Niet liegen. En nou, dan vind ik dat daar binnen die best wel vrije zone... Ja. Verwacht ik daar toch wel een tikje respect voor terug.
1: Ja.
2: Zo van zo, het is best wel een toffe moeder.
0: Ja.
2: En dat lukt ook wel.
1: Ja.
2: Ja. Niet op het moment zelf, maar later zeggen ze altijd... Sorry mam, ik had echt een grote bek.
1: Ja.
2: Ik zei ja, dat is niet nodig, zeg
0: ik
2: dan.
0: Nee, dat is niet leuk. Nee. Dat snap ik ook wel.
1: Nee,
0: dat
1: precies
2: maar gewoon even stof tot nadenken en dan, dan zak het wel weer.
0: Ja. Maar stof tot nadenken, je hebt nog een liedje meegenomen.
2: Ja, ik had Republica, Ready to Go. Dat vond ik echt
0: een
2: knaller.
0: Wezen,
2: ik denk van die kom ik van een cd van Ready to Go van Girls. Hè? Of wat was het? Rock Chicks. Dus ik denk, nou, dat zijn jullie natuurlijk ook. En de volgende, Pablo Honey, de cd Radiohead. Creed. Of Creep, sorry. Ik verspreek mij gewoon weer.
0: Zullen we daarna gaan luisteren?
2: Ja, lekker.

0: Ja. Mooi nummertje.
1: Ja, hij zong nog I Don't Belong Here. Oh, zo zielig. Ja.
0: Ja. En wat is jouw relatie ermee met dit nummer?
1: Nou, het, weet je wat het is? Ik ben een perfectionist. En dan zingt hij op een gegeven moment I want a perfect body. I want a perfect soul. En dan denk je, ja, eigenlijk heb je het wel. Maar zelf, van jezelf zie je dat nooit.
0: Nee.
1: Dus dat vind ik wel altijd een...
0: intrigerend.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja. En zeker vroeger. Nu ben ik daar wel overheen. Ja. Met alle wijze lessen van dien. Maar vroeger was dat wel een inkoppertje. Je dacht altijd van, oh, die is mooier, die is knapper, die is leuker, die is slimmer. Hey,
2: nee, we zijn allemaal is uniek. Ja.
0: Maar als je kijkt naar de jeugd, die hebben daar wel...
1: Je hebt er heel, ja. Het is extreem.
0: Een dingetje mee.
1: Ja, als je die meiden van nu op een rij zet. Exact hetzelfde haar, dezelfde wimpers, dezelfde foundation. Je haalt er geen identiteit meer uit.
2: Nee.
1: Het is een straatbeeld.
0: Ja, ja het wordt natuurlijk een beetje neergezet door influencers en
1: sowieso.
0: Dat soort dingen. Nee, je hebt iemand bij je die daar helemaal geen last van heeft.
1: Nee, die is zichzelf. Ja. Ja, daar ben ik heel trots op.
0: Ja, dat is ook wel heel fijn.
1: Ja.
0: Maar denk je niet dat het ook een stukje onzekerheid meegeeft? Dat je dus altijd maar moet voldoen aan een bepaald beeld. Ja, een bepaald...
2: Nou, onzekerheid denk ik niet. Want volgens mij is het zo wel gewoon... Die trekt zich ook niet aan. Want dan, ja, tot op zekere hoogte, als het natuurlijk kwetsend wordt... trekt ze zich wel aan.
1: Nee, maar, ik denk niet dat het onzeker, maar ik denk dat je ergens bij wil horen.
2: Ja. En, het is echt je plekje zien te vinden... In deze
1: ja, kijk, en als
2: tijd.
1: Je dan niet opvalt... Het is niet zo dat je dan geplaagd wordt... maar dan ben je wel best alleen.
2: Ja.
1: En deze meiden...
2: Dan zijn ze keihard, zijn
1: groeperen
2: ze
1: en laat je ook vallen zijn baksteen. Daar ben ik wel achter. Ik heb dat van dichtbij helaas meegemaakt. Het is gewoon geen prettige sfeer.
2: Nee.
1: En ze weten ook niet wat ze doen.
2: Ja.
1: Het is hard.
2: Ja.
1: Wij zijn veel liever geweest altijd.
2: Ja, Tessa had het eerste jaar toen ze naar de middelbare ging. Is ze ook gepest.
1: Ja.
2: Maar dat heeft de school wel goed opgepakt.
1: Ja.
2: En dat is eenmalig is ze toen haaks om in het Arabisch gescholden. En dat hebben ze keurig opgepakt. En
1: heel goed.
2: Dat gaat eigenlijk goed. Toen is na de tweede klas... Of nog in de tweede klas... Is heel die klas uit elkaar gehaald. Er zijn de, mag ik zeggen, ieder op zijn eigen niveau, maar die het eigenlijk net niet haalden, die zijn apart gezet.
1: Okay.
2: Om kleinere klas en individuele begeleiding. En zij zat net aan de andere kant, dus zij ging met de anderen mee. Maar ja, nu in groep 3, of groep 3.
1: Derde
2: leerjaar.
1: Ja, hoor, ik snap hem hoor.
0: Servicepunt.
2: Ja. alles weer bij elkaar. Maar ja, zij vindt het fantastisch, want ze houden ook wel van. Om er ook wel bij te horen. Van een dolletje. En dat de leerkracht jankend voor de klas staat. En dan voel ik me toch verplicht om er wat van te zeggen. Want ik vind dat eigenlijk niet normaal. Dus dan ben ik toch even weer niet de leuke moeder natuurlijk. Maar ik hoop...
1: niet de leuke moeder, de juiste moeder.
2: Nou ja,
1: want er zijn er zat die zeggen, dat doet mijn dochter niet.
2: Nee.
1: Echt de mijne wel.
2: Ja.
1: Mijn ook hoor.
2: Ja. Ja. Ik zou het nee, kan je echt nooit zeggen.
0: Zullen we ze schatjes noemen?
2: Ja.
1: Ja.
2: Als ze slapen.
1: Ik moet wel eerlijk zeggen, buiten dat maskertje. Ik weet, Reza Tessa is dezelfde leeftijd. Als ze thuis zijn, willen ze ook nog steeds. Zal een gezellige toosje smeren.
2: Ja.
1: Zal een muziekje opzetten.
2: Ja.
1: Ze zoeken
2: samen
1: nog wel
2: tv kijken of een serie. Ja.
1: Joh,
2: ja.
1: Je bent ze nog niet kwijt.
2: Nee joh.
1: Nul,
2: nee,
1: je hebt ze juist.
2: De navelstreng is nog niet doorgesneden.
1: Nee hoor.
2: Dat zeggen ze op mijn werk tegen mij.
1: Ja, ze hebben het lachen. Ja.
2: En de hart zit op de goede plek. Dus het komt allemaal goed.
1: Maar
2: we moeten fases.
1: Wij deden andere dingen vroeger. Maar ik had vroeger blauwe oogschaduw, paars onder. Ik had zo'n neusbelletje zo neppen tot hier.
2: Ja.
1: Ik had zwarte kleren. Dus
2: ik ben heel braaf geweest.
1: Oorbellen prikte ik zelf. En nu gaan we gewoon naar de juwelier. En hij zo schieten. Omdat ik gewoon dan die coole moeder ben. Ik denk van wat een gezeur om een oorbelletje.
2: Ik mocht ook nooit geen oorbellen.
1: Nee.
2: Zeker geen tweede daarnaast.
1: Nee.
2: Maar toen moest je eerst nog zweringen hebben.
1: Ja, klopt. Die waren
2: mocht
1: stom.
2: Mocht ik van een vriendinnetje lenen. En dan kon je gaatjes. Dus ik de tweede. En toen ik op mezelf ging. Of eigenlijk samenwonen.
1: Ja.
2: Toen heb ik een derde.
1: Rebels.
2: Inmiddels heb ik alleen nog maar twee.
1: Ja.
2: Maar inderdaad. Dat deed ik ook gewoon. kijk mam, ze zitten erin.
1: Nou ja, kijk,
2: dan konden ze er niet meer uitgehaald worden.
1: Kijk dus, naar mijn oren, Peter.
2: Ja, ja,
1: zit er
2: jij hebt
1: vol.
2: Ze er nog in. Ja, nou, ik vind het nog steeds leuk, maar bij mij lukt het niet meer.
1: Nee, nou, ik blijf dwars. Ja.
0: Nou, als ik kijk, zeg maar, ik was ook geen standaard puber.
1: Nee.
0: Ik had haar als cult. En,
1: cool.
0: Ja, dat was echt helemaal te gek. En touperen en alles. En zwart. En, weet je,
1: lekker, hè?
0: Ik vond het echt gewoon helemaal, helemaal oké. Okay.
1: Heb je meer? Ja, ja, dank je.
0: Ja. Ja, weet je, dus het is ook maar net de rebel. Of je dat in je hebt of niet. En of je.
1: Ja, gewoon een beetje boksen, weet je wel. Gewoon een beetje, leuk. Ja, ik hou er ook wel van. Ik bedoel, je kan allemaal netjes in scheiding op de bank zitten. Maar het is toch veel leuker om een beetje te
2: en
1: kijken
2: ook
1: wat kan.
2: En zelfs de ergste jongens in onze tijd die je niet tegen wil komen, zijn ook keurig vader. Dus,
1: daarom. Ja, we moeten het goed, maar wij zijn toch ook keurig moeder?
2: Ja, zo is het.
1: Maar ik blijf wel eigenwijze rebel. Ik weet niet hoe bij jou zit, dat ook wel. Ik stond eigenwijs,
0: Ach ja. Hey, hoe kom je er nou toe als dit om. Hè, want je hebt best wel een dynamisch arbeidsverleden.
1: Ja.
0: Maar je hebt heel lang bij.
1: Wijngaarden Veilig Goed.
0: Veilig Goed gewerkt.
1: Ja.
0: En dan heb je het super naar je zin gehad.
1: Klopt.
0: Toen ben je gaan koken bij, bij Tikkie, volgens mij.
1: Ja, klopt.
0: En nou zit je bij ASVZ. Wat is de logica?
1: Nou, de logica is dat ik mijn koksdiploma heb gehaald vroeger. Op het Spectrum College in Breda. Ik heb koksopleiding gedaan. Mm. Daar heb ik als souschef in Postillon Hotel gewerkt. En daar werkte ik iets van 90 uur. En ja, dat was veel breekdiensten. Ik bleef daar slapen, 's nachts met de taxi naar huis. En op een gegeven moment kon ik daar voor mijn diploma halen niet meer blijven. Toen ben ik naar Brasserie Elko gegaan. En daar heb ik mijn diploma gehaald met leermeester en alles erop en eraan. En dat was heel ook een rumoerige tijd. En ik was toen 17, 18 jaar. En ook stront eigenwijze rebels. En ik had er de pest in. En toen woonde ik ineens ook samen. Dus ja, dan ga je in één keer alles overhoop halen. En ik had er in één keer geen zin meer in. Toen heb ik uiteindelijk. Toen zocht Leo Reinders hier op de Rembrandtlaan iemand.
0: Ja.
1: Ik dartte toen.
0: Winkel.
1: Ja, ik dartte toen en gedaan. Ik zwom. Dus ik belde op van met Astrid, ik zoek een baan. Hij zegt, ben jij de Astrid waarvan ik denk dat is? Weet ik niet. Jij dart toch? Jij zwemt toch? Ben je voor Feyenoord? Nou, dan ben je aangenomen. Zo ging dat. Dus ik
0: ben
1: heb
0: je voor Feyenoord? Oh, I want you.
1: Dat. Maar de bedoeling was, ik heb altijd gezegd, ik wil werken in de horeca met kinderen met een beperking. Dat was mijn droom. Nou ja, goed. Leo Reinders was in één keer half-half. Zijn vrouw raakte in verwachting. Dus zij kwam weer terug, zoveel uurtjes. Toen kon ik geen volle uren meer draaien. Ik wilde toch meer werken, want ik wilde gewoon 40 uur. Dus toen heb ik nog half jaar in de Huifker erbij gewerkt. Hier in de kroeg. Daar was mijn vaste stekkie vroeger. En op een gegeven moment, vrienden van mijn ouders, die hadden Wijngaarden Veilig Goed. Heb jij zoveel banen? Kom bij mij werken. Nou, nee, daar ga ik niet aan beginnen. Ik bedoel, vrienden van mijn ouders, doe ik niet. Kom dan maar gewoon. Nee, ik begin er niet aan. Echt niet. Kom nou kijken. Nou, ik kijken. Ik kom daar binnen. Ja, leuk natuurlijk. Leuke gasten, weet je wel. Die noemden elkaar burgemeester, directeur. Goede sfeer. Ja. En mijn allerbeste vriendin tot nu toe. Evie werkte daar. En zij had gezegd, ik heb een meid aangenomen. Als ik jullie samen koppel, gouden duo. Nou, Evie en ik zijn begonnen. Ziel en zaligheid gedeeld. Slappe lach. We hebben dingen meegemaakt. Ja, ik ben gewoon blijven hangen daar. Ik heb daar helemaal niet voor geleerd. Maar het was gewoon tussen de bouwvakkers. Ja, dat is gewoon het beste volk waar je wil zitten als vrouw zijnde. En met Eve samen konden we de wereld aan. We waren echt de meiden van de balie. We waren echt gewoon een gouden duo. En als vriendinnen nu nog steeds. Ja, en dan raak je zwanger. Nou ja, hoe stabiel is het? Hè? Zoveel dagen werken. Opvang. Nou, en toen kreeg ik in één keer een aanbod van Theo en Desiree. Van joh, we gaan een lunchroom openen. Hartstikke leuk. Wat denk je ervan? Ik denk, ja, aanpakken. Met alles. En bij Van Wijngaarden, ja, als dit moet je doen. We gunnen het je. Dus nou, geregeld. Ik erheen, maar coronaperiode. Best pittig begonnen. Ertessoep verkopen. Alles moest dicht. Alles trappen eraan. En ik had er... Ja, het was met een paar cliënten ook een verschrikkelijk leuke band mee. Het was echt leuk. Maar en het liedje was er toch meer horeca als begeleider voor mijn gevoel. En ik vond het niet prettig. Ik heb er hard gewerkt. Ja. Ik heb het heel leuk gehad. Ik heb met plezier gewerkt. Maar ik voelde niet datgene wat ik zocht.
2: Nee.
1: Dus heb ik eigenlijk voor mij erop gebeld van... joh, ik weet niet wat ik wil, maar ik wil wel wat anders. Kan ik even terugkomen? Nou, het was gelijk geregeld. Huppakee, kom maar terug. Prachtige opleidingen aangeboden gekregen. Diploma gehaald. Ja, het bedrijf ging verhuizen. Allemaal vage dingen, onduidelijkheden. En het was niet meer zoals ik wegging. Het was niet meer wat ik die 25 jaar had.
0: Als je dan weg bent geweest.
1: Dan kom je terug. En
0: is de wereld anders.
1: En natuurlijk had ik Evie weer gewoon. Weet je, maar we zagen elkaar toch al. En ik had zoiets van, nou, ik ben bij wij gaan de veilig goed aan de balie. Dagbestedingsgroepen van de AZZ. Nou, altijd was het AZZ, je moet bij ons komen werken. Je moet dit, je moet dat. Kom hierheen, je moet hierheen komen. Ik deed al die groepen begeleiden. Ja. Ik paste de schoenen, de werkkleding. Nou ja, ze waren allemaal vrienden met me natuurlijk. Ja, al die gasten, het feest gewoon. Ja. En ik ben daar zelf ook al 15 jaar vrijwilliger.
2: Ja, ja.
1: Bezoekvriendin.
2: Daarom, je bent helemaal
1: inmiddels
2: bekend
1: al 14
2: binnen.
1: Jaar van Kees. En ook... Ja, je bent eigenlijk al een beetje geïndoctrineerd in die organisatie. Wat ik altijd heel prettig vond. En ik had eigenlijk gewoon zoiets van...
0: Geïntroduceerd, denk ik, toch?
1: Sorry?
0: Geïntroduceerd, of niet?
1: Ja. Ja, maar ook in alles. Ik deed er al heel veel. En, laat ik gewoon eens bellen van... Hey, ik moet niks.
2: Nee.
1: Maar wat zou leuk zijn? Nou, ik werd gebeld. Dag daarna had ik een gesprek. En dat was zo soepel, zo leuk. Mijn teamleidster, nou, dat klikte gelijk. En we, ja. Hé, hey, wie ben jij? Nou, kom maar op. Als dit. Wat vind je dingen lastig? Niet echt. Nee. Ik ben wel aardig naar de tante.
2: Ja.
1: Toen zegt ze: nou, vrijdag hoor je van me. Ik zat op de fiets thuis. Toen belde ze al. Kan niet wachten tot de vrijdag. Jij moet gewoon hierheen komen. Jou wil ik gewoon hebben. Nou, en het is ook echt... Het had zo moeten zijn. Ja. Ik zit daar echt op mijn plek. Ja. Ik vind het echt fantastisch.
2: Ja, je bent echt zorg.
1: Ja.
2: Mens in hart en nieren.
1: Echt.
2: Ja.
1: En ook gewoon die stabiele factor gewoon. Weet je wel? Ik ben heel consequent.
2: Ja.
1: Ja? Ik ben zeker niet onder de indruk.
2: Nee.
1: Maar ik ben ook heel lief.
2: Ja.
1: Nee, dat zal niet iedereen bevestigen. Maar ik kan echt lief zijn.
0: Dames en heren, als u wilt bellen.
1: Maar ik,
0: niet lief is.
1: Ik ben lief als iemand puur is.
2: Tuurlijk ben je lief.
1: Ik kan echt liefde opbrengen. Voor, en ook, weet je, de ouders van die kinderen. Hè, die kunnen er zelf niet voor zorgen. Dat is gewoon iets. Ja. Dat zit gewoon in je hoofd. En dan denk je, die kinderen verdienen gewoon alles.
2: Die
1: wat de vader moet
2: niet
1: kunnen. Ja. En hoe schrijnend is het dat je op een gegeven moment... je kindje uit huis en aan een organisatie moet afleveren in een woning.
2: Ja.
1: Ja, dan hoop ik altijd maar dat ze gewoon, net als mijn team waar ik mee werk... dat ze zo'n team treffen.
2: Ja.
1: Want
2: ja.
1: Dan hebben ze het heel goed.
2: Ja.
1: Ja, we zijn echt... Ze krijgen alles op de juiste manier.
2: Ja.
1: Vanavond ook weer naar een boldermanege. Had een jubileum. We zijn wezen dansen. We hebben een ijsje op. Leuke foto's. Muziek gedraaid.
2: Ja.
1: Lekkere chipje gegeten. Disneyfilm. Lekker op bankie.
2: Ja.
1: In het pyjamaatje. Heerlijk gedoucht. Daar kan ik echt van genieten.
2: Ja.
1: Ja, en dan gaan ze echt tevreden naar bed. En ouders zijn echt... Echt,
2: ook heel blij mee.
1: Blij, verdrietig, maar wel
2: tuurlijk,
1: blij dat die kinderen
2: daar goed,
1: hier gewoon wel zichzelf kunnen zijn. Waar thuis gewoon niet lukt. Hè? Ja. Ik bedoel, dat is het gewoon.
2: Ja.
1: Ik bedoel, je hebt vaak meerdere broertjes, zusjes en alle aandacht gaat naar zo'n kindje.
0: Dat vind je niet heel veel moeilijk, hè, Astrid. Maar er zijn wel eens dingen, denk ik, wat misschien niet altijd even soepel is gelopen.
1: Er is heel veel niet soepel gelopen. Daarom vind ik heel veel dingen niet meer moeilijk. Je wordt een beetje hard, hè, door de jaren heen.
0: Ja. En
1: dan ga je heel selectief zijn. En dan ga je heel duidelijk weten wat je wel en niet wil.
0: Ja.
1: En op zo'n punt zit ik nu wel. Hè. Ik denk ook wel gezien de leeftijd, de fase waar we in zitten, ga ik een beetje boksen, eigenwijs worden. Vind ik lekker.
0: Dat denk je, ja, maar aan. Joh.
2: Je mag er zelf ook nog steeds zijn, ja, natuurlijk.
1: Ja, ja.
0: Nee, dat hebben we natuurlijk allemaal wel. Dat je natuurlijk... Je verdient je sporen, zeggen ze.
1: Zeker,
0: dan
1: eens, ja.
0: Maar je verdient ook hoe je daarmee omgaat.
1: Natuurlijk. Mee eens, ja.
0: En dat,
1: klopt, dat bevormt je.
0: Ja, dat is zo.
1: Ja.
0: En toch zijn er heel veel mensen die nu in een moeilijke fase van hun leven zitten.
1: Mee eens.
0: En die dan niet doorhebben, weet je, dat er altijd wel een keer iets wordt waardoor je ervan leert of waardoor je er sterker uitkomt.
1: Ja, of terug gaan kijken van, hey joh, het heb best goed gedaan achteraf.
0: Ja, ja.
1: Want zo mag je het ook zien. Ondanks dat het moeilijk is, toch?
0: Dat is ook zo, hè? Dus als je door die shit heen gaat, dan mag je ook echt wel zien.
1: Ja, en kijk wat goed gaat. Ja. Ik denk dat je daar veel meer kracht uit haalt, is dat je blijft hangen in wat niet gelukt is. Ja. Of wat je nog zou willen.
0: Ja, ja.
1: Dat, ja. Ja.
0: Nou ja, we gaan luisteren naar jouw volgende nummertje.
1: Wat was het ook alweer?
0: Ik heb geen idee.
1: Oh, jawel, Skunk & Nancy. Heerlijk.

0: Dat was die alweer?
1: Ja. Skunkanalysis. Maar ja. Waarom?
2: Ja, skunkanalysis is gewoon een van de eerste. Nou, ik niet mijn eerste band waar ik verliefd op word, maar toen ik 20 was. Dit kwam binnen als een blok. Die griet, die strot, die teksten. Ja, dat is echt mijn favoriete band. Ik zat net tegen Peter te vertellen. Ik ga ieder jaar naar een concert van haar. En ga ik gewoon alleen heen. Ik wil haar gewoon zien. Ik moet dat gewoon. Ah, dit is heerlijk. Die zit in mijn aderen gewoon.
1: Ja?
2: Echt een moordwijf, ja. Wie zou eens hier bij Girl Power moeten zitten? Dat is echt een powervrouw.
1: Ja, nou, dan ga jij eruit.
2: Ja, dat is goed. Ik bel ze. Ja,
1: inderdaad. Hey, Astrid, het heeft een hele tijd geduurd. Hè? Ja. Want ze hebben aan je getrokken. Ze hebben het aan je gevraagd. En Astrid, kom nou.
2: Kom met de radio,
1: kom met de radio. Ja. Want we hadden zoiets van... leuke vrouw. Heeft wat.
2: Ja.
1: Huifkar, weet je wel. Muziek.
2: Was
1: bij de vrijdagavond. Ja. Bla, bla. Maar...
2: ben om.
1: Je zit helemaal niet op de vrijdagavond.
2: Nee. Nee. Ik, door mijn onregelmatige werktijden zit ik dus 1 keer in de maand op woensdag het trouw op te nemen. En dan wordt het uitgezonden op zaterdag nu.
1: Ja.
2: En ik begreep vanaf september op de maandagavond. En dan verdeeld een paar uurtjes iedere keer. En ik was in het begin eigenlijk begonnen met Theo. Een beetje een soort sidekick. Vond dat wel leuk. Maar ja, Theo heeft eigenlijk andere muzieksmakers als ik. Hij zei, joh, we hebben uren zat. Iets voor jezelf. Nou, leuk. Nou, dan ga je thuis zitten. En denk ik, okay, ja, nou, ik heb een lijst gemaakt. Ik ga hier zitten. Ja, zei Theo, er moet ook wel gepraat worden. Ik denk, nee. Ik was in de huifkar altijd gewend. Plaatje draaien, nog een plaatje. Dan kwam iemand verzoekje doen. Ik ging zelf verzoekjes doen. Ik hing altijd aan het cycle van de barretje heel de avond de DJ lastig te vallen. Ja. Dit wil ik horen, dat wil ik horen. En dan moet je in één keer praten. Vond ik lastig. Ik had een beetje, weetjes.
3: Daar had ik geen last van.
2: Nee, ik loop
1: makkelijk. Maar je hoort het ook helemaal niet dat ze het lastig vindt, toch?
2: Nee, in een groepje ben ik heel goed.
1: Oh, ja.
2: Maar solo...
1: En we zijn nu een groepje, hè?
2: Nu zijn we een groepje, groepje meiden. En,
1: we hebben een groepje opgericht.
2: Nou ja, ik had 4, 5 opnames gedaan. En iedere keer luister ik terug en denk, een beetje dit minder, dat meer. AZT, maakt niet uit, je foutje, niks. Nou, als je Radio 538 luistert, is de hele dag gelul, vieze moppen en dat. Dus denk ik, en toen kwam ik op een gegeven moment bij de Jumbo. En toen werd ik geroepen door Wout.
1: Oh, we zijn Dirk van den Broek, ja.
2: Oh, sorry, ja, die GDJ, maakt niet uit. Hij zegt, hey, wat draai je lekkere muziek, joh. Ik denk, oh, ik heb een fan. Ik denk, nou, er heeft 1 iemand geluisterd. Hij zegt, As, die muziek die jij draait. Hij zegt, geweldig. Hij zegt, ik heb het jaren gedaan. Ik zou het zo, ik vind het nog steeds leuk. Ik zeg, nou... waarom kom je niet een keer langs? Wout heeft jaren hier als DJ met zijn zoon gedraaid.
3: Zijn eigen posters ook gehad.
2: Alles erop en eraan. En
3: Wout Kraak.
2: Ja, Wout Kraak. En ik zei, nou weet je wat, Wout, kom gewoon. Nou, zegt zijn vrouw, ik weet niet of die doet hoor. Ik zeg, zoek het maar uit, kijk maar. Uiteindelijk werd ik gebeld. Hij had via mijn nummer gekregen. Ik was nogal lastig te bereiken, vond hij. En toen belde hij.
1: Dat is
2: hij
1: ook
2: zegt,
1: niks voor Wout, want Wout wil gewoon... Hup. Ja, jou kunnen bellen.
2: Ja, klopt. Maar goed, ik ben redelijk privé blijkbaar. En toen stapte hij hier binnen. Nou, ik had een paar nummertjes voor hem al in mijn lijst gezet... die hij graag had willen horen. En ik merkte eigenlijk gelijk dat ik het wel lekker vond... om het samen te doen. Even gewoon, als ik hakkelde, even iemand die je even een backup hebt... Ja. Dus eigenlijk hebben we gezegd van nou, Wout vond het daarentegen na al die jaren moeilijk om weer te zitten. Maar toen we dit gedaan hadden, vond hij het prettig en had hij er een fijn gevoel bij. Hij zegt, kom weer. Ik zeg nou, heel graag. Toen heeft hij uiteindelijk voor mij de naam verzonnen Astrid Rockcafé. Geen hits, maar herrie met gevoel.
3: Ja, nou, ik vind maar, het een hele mooie pakkende naam.
1: Ja, leuk.
2: En nou zitten we, ik ben vanmorgen bij hem thuis een bakkie wezen doen. Hij is een vrouw Tony gezellig gezeten. En hij is van de week bij mij thuis geweest. Wij hebben gesprekstof zat. Ja. En dezelfde muzieksmaak.
3: Ja.
2: En hij lult makkelijk. Ik ook in combinatie met hem. Dus een gouden team. En Wout, als je kijkt. Ik zou even naar je zwaaien. Want ik weet dat je er zit.
1: Hey, Wout. Oh zo. Hey, Wout.
2: Oh daar Wout, ik weet dat je er zit. Dus ik
1: heb Wout luistert volgens mij altijd.
2: Ja, en vanavond zou hij ook luisteren. En, dus ik hoop op veel luisteraars. En anders heb ik er nou ja, sowieso verschrikkelijk veel plezier aan om heel de week hitlijsten te maken, weetjes erbij te verzinnen, want dat is wel natuurlijk een bijkomstigheid. Ja, en ja. Ja, ik adem muziek, dus het maakt niet uit, joh. Het is echt hobbymatig, maar met echt liefde. Ja. Echt leuk. Ja.
1: Helemaal leuk, joh. Ja. Hé, hey, luister. En voor de mensen die ook heel graag naar muziek in Terneuzen willen, ja, kan dat, hè?
2: Want kaarten winnen vanavond.
1: Kunnen we kaarten weggeven. Die laatste kaarten, joh. Wie wil dat nou niet?
2: Heeft er nog niemand gedaan?
1: En het is voor True Metal Stuts en Project 75.
2: Dat bedoel ik.
1: En dat is op zaterdag 27 juni. Dat is als de
2: volgende week.
1: We kunnen ook met z'n drieën gaan.
2: Ja, gezellig.
1: Ja. Oké, zullen we nog een nummertje doen?
2: Doe maar.

0: Vertel er eens het over, Astrid. Waarom deze?
1: Deze, Ray Wilson, Stillskin. Ja, ook jeugdsentiment. Ik was vroeger, ik had een zolderkamertje, stereotorretje. Ik zat iedere week bij Eer en Ai. Koptelefoontje op, cd'tjes luisteren. En dit is gewoon de intro, dat koor. En ja, heerlijk.
0: Is heel jouw gezin van thuis allemaal ook met muziek bezig?
1: Rockers. Ik was een klein meisje en hadden we zo'n bandrecorder. En later LP's, hè, dan had je Bad Out of Hell van Meatloaf en Dire Straits. Op een gegeven moment had je Rhythm of the Saint van Paul Simon. En dan zat mijn vader op zijn knieën en dan gooide hij me zo over zijn schoot met mijn billen omhoog. En dan rammelde hij zo op mijn kont als een drumstel. Heel dat drumsolo deed hij dan bij mijn broertje, mijn zusje en mij op mijn kont. Altijd muziek, iedere zondag. Als ik nu op zondag met mijn ouders binnenstap, muziek. Altijd. Dansen, alles. Echt gezellig. Borreltje leuk erbij.
0: Ja.
1: Toen ik de eerste keer in Huifke was ik 14. En ik was helemaal enthousiast van die muziek. Want ik was natuurlijk echt van de rock. En toen kwam ik thuis. Ik zeg, mam, ik heb nou toch een nummer. Paranoid van Black Sabbath. Wacht even, zegt mijn moeder. Ze gaan naar boven. Haalt zo het singeltje naar beneden. Ze zegt, was mijn eerste singeltje. Dus ja, dat.
0: Ja. Leuk
1: dus
0: is
1: ja,
0: dat.
1: Ja, mooi. Adem en muziek. Ik doe ook altijd alles vertalen. Ik vind tekst heel belangrijk. Dat vind ik echt. Dat is met alles. Ja. Want het kan
2: je moet
1: echt
2: wel weten waar het over gaat.
1: Ja, als er een rottekst is of sla nergens op. Mm-hmm. Hè, dan, of op zo'n feestje, kroketten, frikandellers. Dat vind ik wel leuk.
2: Ja.
1: Als ik een paar borreltjes op heb. Ja. Maar muziek is
2: als
1: echt.
2: Als je gaat luisteren dan.
1: Ja, vind ik mooi. Man. Ja. Ja. Je hebt altijd, als je boos bent, blij bent, verdrietig bent. Er is altijd wel een nummertje.
2: Ja.
1: Maar rock wel bovenaan.
0: Ja.
1: Stevige rock.
0: Dat is nog lekker.
1: Ja. Heerlijk. Maar ik kan ook heel goed naar een house nummer. Of wat is dat? Bruno Mars vind ik ook helemaal geweldig.
0: Ja.
1: Daar krijg ik energie van die gasten. Weet je wel? Dat dansen. En dat vind ik ook leuk.
0: Er zijn heel veel mensen die dat niet snappen. Hè? Dat je dan je genre zo breed is.
1: Ja, kijk, persoonlijk heb ik een beknopt genre. Maar ik vind wel alles dat ik denk van, oh, dat klinkt lekker. En nou, Isa Oliva Rodriguez. Ik denk zo.
2: Daar, is
1: leuk.
2: Ben ik al geweest met Tessa.
1: Nou, dat is toch geweldig.
2: Dat is alweer mei een jaar geleden. Ja,
1: dat kan
2: in
1: ik
2: België. Ja, was geweldig.
1: Ja, maar
2: ik zat daar alleen maar, omdat Tessa natuurlijk nog te jong was om alleen te gaan. Dan moet er een volwassene mee.
1: Ja.
2: En ik was mijn doppen vergeten, want het is alleen maar gillen.
1: En die meiden bedoel je?
2: Ja, die meiden.
1: Zij
2: hebben een strot, daar word je eng van. En ze is nog maar net begin 20.
0: Ja.
2: Ze is pas doorgebroken een paar jaar geleden dan. Maar echt, en ook lekker stevig.
0: Ja.
1: Leuk, ja.
2: Maar ja, die meiden luisteren nog niet naar. Ze kunnen alles meezingen. Maar ik vraag me af of ze weten waar het over gaat. Maar ze komen nog niet helemaal voor de artiest. Want ze staan echt alleen nog maar te gillen. Alleen met een mobiel. En ik ga naar een concert ook om te luisteren. En om mee te zingen. Ja. Maar
1: en als je dan de teksten
2: anders
1: van Oliva Rodriguez luistert. Die zijn wel heftig.
2: Ja.
1: Ja. Die zijn echt wat ik denk van zo.
0: Ja, waar gaan ze over? Vrij ik weet niet waar het over gaat.
1: Nou, ik ga even naar mijn dochter kijken. Where's my perfect teenager? Onzekerheid, liefdesverdriet. Ik ben nog maar 17. Dat zingt ze. Mijn perfecte jeugddroom is nu al voorbij. Nieuw album. Oh, kijk. Ja, ik heb me besteld voor je. Want ze is geslaagd. Cum laude.
0: Oh, die met gefeliciteerd.
2: Gefeliciteerd
0: zo,
2: zeg.
0: Knapperd. En voor wat voor HAVO.
1: Ja.
2: Wauw.
0: Ja, dat is nu allemaal, hè?
1: Ja.
2: Goed.
0: Heel spannend, vind ik.
1: Zij is van de week geslaagd. En over 3 weken horen we of mijn zoon ook geslaagd is.
0: Wauw.
1: Die moet nog 3 mondeling doen. Vlag is al besteld.
2: Ja.
3: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
4: Annette Schut met het NOS Journaal. Voor het midden en noorden van het land geldt code oranje vanwege forse onweersbuien. Volgens het KNMI is er kans op overlast en schade door zware windstoten, grote hagel en veel regen in korte tijd. Alleen in Zeeland, Brabant en Limburg geldt code geel. In België heeft noodweer tot flinke schade geleid. Zo is er een eeuwenoude molen omvergewaaid en is een boom op een appartement terechtgekomen, meldt de VRT. Bij een botsing tussen twee treinen in Engeland is een persoon om het leven gekomen, meldt het Britse spoorbedrijf. Het ongeluk gebeurde eerder vanavond in de buurt van Bedford, ten noorden van Londen. Er zou een trein achterop een andere trein zijn gebotst, waardoor een wagon ontspoorde. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Volgens Britse media raakten meerdere inzittenden ernstig gewond. Ondanks het nieuwe staakt het vuren tussen Israël en

0: het land hebben verlaten, blijft het vrij warm, 16 tot 20 graden. Morgenochtend eerst kans op een enkele bui, verder overwegend droog en zonnige periode bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
2: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
5: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
6: Twijfel je welke tegel echt bij jouw huis past? Bestel gewoon een sample voor maar €7,50 en kijk thuis op je gemak. Ontdek onze grote voorraad binnen- en buitentegels, flexstones, kasseien en mozaïek. Direct uit voorraad leverbaar en snelle service. Ga nu naar natuursteeninfoshop.nl.
1: Dit is Merwe Radio.
7: Girls, girls, girls. Girls, girls, girls.
8: Girl power. Het programma door en voor girls van alle leeftijden.
9: Met altijd een bijzondere gast live in onze...

0: Als Ritty gaat mij Spotify
1: aanleren, ja, dat is een verrijking van je leven.
2: Ja, dat denk ik ook.
1: Ja, 100%.
2: Ik weet
1: er
2: niks van, maar het
1: kan
2: best.
1: Nou ja, totdat je het hebt. En dan, ik heb toevallig vanmiddag Wout ook al helemaal wegwijs gemaakt. Zodra je is op Spotify artiest volgt, volg je de concertagenda. Kan je alle albums downloaden, dus je bent gelijk in bezit van alle muziek. Inclusief teksten, weetjes over de band. Joh, daar ben je helemaal bij. Het is gewoon...
0: ja, als je dat leuk vindt, is dat ook
3: encyclopedie.
1: Ja, ja, maar ook gewoon leuke weetjes. Geen onzin, nee, net als een social media, Facebook-achtig. Nee, echt... Ja. Serieuze dingen over de band.
0: Ja, en, maar je draait dus thuis geen cd's meer?
1: Nee.
0: Je doet alleen maar Spotify?
1: Alleen maar ik heb toevallig nu vanavond jouw programma mijn kist. Ik heb ze net nog af zitten poetsen hier. helemaal onder de stof en schimmel. ik heb al mijn cd's op Spotify gezet. En dan heb ik lijstjes met blij, boos, verdrietig. Uitgaan.
3: Ja, hoe de stemming
1: mooi,
3: is.
1: Maar ik heb ook gewoon inmiddels Merwe Radio, januari, februari, maart, april, mei, juni. Dan heb ik nog gelijk de nummers. Ik heb echt, cd's, volle cd's van nou ja. Ik heb echt over 1000 albums op de Spotify staan.
3: Oh, dus daar zit, dat is oneindig wat je daar
1: neerkent. Ja, kijk, het is gewoon een betaalde app.
3: Ja, je doet
1: en
3: betaald,
1: wij hebben dan een familie abonnement premium. Dus we zitten er allemaal in.
3: Ja.
1: En nu ik met Wout zit, deel ik mijn lijsten met hem. Zodat hij ook nummers toe kan voegen. Dus je doet het is echt... als je er een beetje in thuis bent, is het leuk. Alleen om in de studio te draaien, nog een uitdaging.
3: Ja,
0: oh, ja.
3: Ja, de apparatuur. Maar
1: ik ben wel de voorstander om het te blijven gebruiken.
0: Ja, oké. Okay.
1: Maar ik vond het wel leuk om vanavond met cd's weer even uit de stapelbak te halen.
0: Gelukkig.
1: Want er gewoon nummertjes staan dat ik denk van... Oh, zal ik toch die doen? Oh, nee, ik neem die mee. Ik denk, die neem ik ook nog even mee.
0: Ja, weet je, hoe heet het? Ik liet altijd iemand de cd's maken. Hmm. En die persoon is overleden.
1: Begreep ik, ja. Dat
0: die heeft nog wel, zeg maar, in de laatste 14 dagen voordat hij overleed, mij alles uitgelegd hoe ik cd's moet opnemen.
1: Ja.
0: En had ik eigenlijk voor vanavond willen doen, maar we zijn nog zo druk met afhandelen van zaken.
1: Niet gelukt.
0: Dat het gewoon niet gelukt is. Nee. Dus ik denk dat ik het nog wel even op de cd's kan houden, zeg maar. Maar of in ieder geval een sticky, weet je wel, want dat kan ook.
1: Ja.
0: Hè, dus het is een uitdaging. Ja.
1: Er zijn meer opties. Maar, het is...
0: Nee hoor, maar ik vind het wel heel leuk om dat Spotify beter te leren kennen.
1: Ja.
0: Dus als jij een keertje tijd hebt voor ons.
1: Ik, met liefde.
0: Meestal op woensdag kunnen wij wel, toch?
3: Ja.
1: Ja, nou, dan moeten we op woensdag...
0: Moeten we even daten?
1: Dan gaan we daten.
0: Jullie op Spotify date.
1: Ja, dan doen we een Spotify opname woensdagmiddagborrel.
3: Ja.
1: Nou, klinkt goed, hè?
0: Ja.
1: Ik heb er gelijk nu al zin in. Ja, leuk. Ja.
0: Hey, ik knal nog ook nog mijn nummertje in.
1: Ja, doe maar. Uit de mededenken.

0: Het programma door en voor girls van alle leeftijden.
1: Met altijd een bijzondere gast live in onze uitzending. Girls, girls, girls, girls, girls. En als, heb jij ook zo'n leuke jingle al? Of ga je dat nog doen met Wout?
2: Nee, hij is opgenomen.
1: Oké.
2: Okay. Ja, ja. In combinatie met Wout. En Wout kwam met Astrid's Rock Café en ik had... Ik had geen hits, maar herrie met gevoel. Want ik hou echt van muziek met gevoel. Dus het was heel grappig. Het ging eigenlijk per ongeluk. En hij zegt, nou, welkom bij Astrid's Rock Café. Of ze naar Wout, hè, Wout met donkere stem. En ik zeg, geen hits met herrie met gevoel. En heel spontaan deed Wout erachteraan, yeah! Dus dat was hem. Ja. Dus, maar... nu Wout er iedere week bij is, zit ik toch nog wel iets van... het is goud met as en Wout. Of het bekt zo lekker. Dus ja. Daar wordt nog op gebroed.
1: Ja, ja, ja.
2: Maar de jingle is er. En we zetten hem in. En we doen hem ook zelf, hè, tijdens de show. Even tussendoor. Hoe ging die ook alweer? Ja. We hebben er wel lol aan. Ja. Ja.
0: Je kan toch ook zeggen... Wout en Astrid's Rock Café?
2: Ja, bijvoorbeeld. Of... het goud met as en Wout. Ik weet het niet. Of,
1: ja, dat ruimt nog.
2: We gaan erop broeden. Want ik zei vanmiddag nog tegen hem. Ik zei, ja, ik vind het ook een beetje rot. Als het Rock Café, je bent mijn sidekick. En ik ben heel blij. Maar nou, ik zeker weet dat hij blijft.
0: Astrid, Wout, Rock Café.
2: Ja.
0: In plaats van
2: Astrid,
0: Wout.
2: Wout en Rock Café. Astrid, Wout en Rock Café. Ja. Wout met een D dan. Hè? Ja, dan ja. Oh jee. Ja, dit wordt wel een slechte Nederlandse zin. Nee. Maar ik denk dat hij nou wel nog gaat vervormen naar iets van ons samen. Ja. Want we doen het. We hebben het echt samen heel leuk. Klikt heel goed.
0: Nou, wij zijn superleuk. Ook al die tijd nog heel tevreden. Hè?
2: Ja. Ja, maar jullie klikken ook leuk.
1: Ja.
2: En, dat is leuk.
0: Nee, wij vinden elkaar helemaal niet aan.
2: Nee, dat dacht ik al. Dat voel ik ook. Ja.
1: Nee, ik kom altijd een beetje wat later op gang. Maar jou ken ik al wat beter. Dus dan gaat het al een stuk makkelijker.
2: Ik wou dat zeggen. Maar, ik ken jullie allebei redelijk goed om makkelijk een gesprekje aan te gaan. Dus zo spannend is het
1: maar,
2: niet.
1: Maar er is voor mij ook een hele leuke jingle.
2: Oh, ja?
1: Ja, want in het begin...
0: Ik zal hem even laten horen.
2: Ja, graag.
1: Ja, want ik vind dit heel spannend.
0: Oh, dan moet je je koptelefoon opzetten.
2: Dat ga ik doen.
1: Ja, want ik vind dit heel spannend.
0: Hij is echt leuk, hè?
2: Ja.
1: Nou ja, zo heb ik de eerste 10 keer hier achter de microfoon gezeten.
0: En ik heb steeds geplaagd met die tussendoor. Nou, ik vind het heel spannend.
2: Heerlijk.
0: En op een gegeven moment hadden we natuurlijk de clue, hè, Peter, dat je als je geen koptelefoon opzet, dat het een stuk beter gaat.
1: Dan ben ik
0: want
1: wat vrijer.
0: Want je hoort je eigen stem natuurlijk niet.
2: Dat is lastig. Ja,
1: dat vond ik heel erg lastig.
2: Ik kan bevestigen, ik zit hier altijd half, want als ik te praten denk ik, oké, maar mijn eigen stem vind ik waardeloos. Ik heb best wel... een harde stem, vind ik zelf. En dan hoor ik hem zo en denk ik, dit is beter. Hoor ik het later terug, nou, dat is helemaal error. Dan vind ik alleen mijn eigen muziek goed. Yeah. He, maar dat is als je jezelf hoort, is
1: dat
2: raar.
1: Ja.
2: Als ik bijvoorbeeld Wout hoor, dan denk ik, dat is gewoon Wout. Dus hij hoort gewoon Astrid.
1: Ja.
2: Alleen
1: jezelf.
2: Nou, loslaten.
1: Nou, dat,
2: lekker voor de muziek gaan. Ja. Dat, ja.
0: Nou ja, dat is ook zo. En weet je, dat is ook als mensen zelf radio willen maken, vinden ze misschien, denken ze, hè, alleen de muziekjes. Maar tussendoor ook iets vertellen over het plaatje of waarom het is uitgekozen. Of
2: een
0: stukje achtergrond.
2: Dat kreeg ik dus uiteindelijk. Ik had een hele prachtige playlist de eerste keer. Ik denk, nou, dat is helemaal in kar en kruiken. En toen zei ze, je moet wel wat te vertellen hebben. Nou, daar stond ik onvoorbereid. Ja, ik heb er wel wat van gemaakt. Maar de keer erop had ik mijn huiswerk wel gedaan.
1: Ja.
0: Ja.
2: Dankzij Spotify.
1: Nee.
0: Ja.
1: Maar dat geeft toch niet?
2: Nee, maar goed, toen had ik wel een beetje voorbereid. En nu ga ik er echt voor zitten, omdat ik gewoon weet wat heel belangrijk is. Ja. Maar dat ook leuk is, want ik haal echt gekke weetjes eruit. Weet je, dat een zanger dat nummer niet op de cd wilde, net niet dat was. Of dat ruzietje.
0: En doe je ook nog iets van een bibelo-agenda of zo? Van,
2: nou, die
0: van
2: hou ik wel zelf bij. Ik ga altijd trouw met mijn dochter. Ieder concert wat we leuk vinden, bezoeken we. Ik zit er iedere maand, denk ik wel. Maar nee, ik weet niet in hoeverre ik zover was ik nog gewoon nog niet.
0: Oh, maar kan wel, hè?
2: Ja, ik denk dat ik Bibeloos kan benaderen. Het is wel leuk, denk ik ook.
0: Ja, maar misschien ook gewoon leuk als je
2: wat
0: dat
2: er
0: gewoon...
2: komt. Ik bedoel, we zijn een paar weken terug naar Iron Maiden cover bent geweest. Nou, half Sliedrecht stond er, hoor.
0: Ja. Oké. Okay.
1: Echt, ja, zo hoor. Af en toe zie je nog wel eens een bord om zo'n paal hier. Hè?
2: Ja, dat, klopt. Ja, ik vind het een fijne zaal. Je kan altijd parkeren. Het is toegankelijk. Ja. Het is ook gewoon... Ja. Maakt niet uit of je achterin van de zijkant staat. Je zit altijd dicht bij het podium. Ja. Je beleeft het echt klein. Ja. Het is echt leuk.
0: Ja. Ja, maar je kan dat natuurlijk gewoon doen in je uitzending. Dat je gewoon zegt van... joh,
2: ja, maar misschien is het ook nog leuk dat ik Bibeloos benaderd. Van, hé, wat denk je ervan?
0: Doe eens even.
2: Ja.
0: Vrij kaartjes.
2: Free tickets, please. Yes.
1: Ja, zo is het. Ja.
0: Is toch ook leuk voor in je uitzending?
2: Ja.
0: Ja. Trekt ook alleen maar weer mensen.
1: Ja. Nou ja, dat brengt ons ook weer even op onze luisteraars van... Bel nog, want er zijn er steeds kaarten te vergeven.
0: Oh ja, nog van die 10 kaarten.
2: Ja. We hebben er nog geen één weggegeven, toch? Nee, heeft er nog niemand gebeld?
0: Nee. Nou, ik zal het telefoonnummer nog een keer noemen.
1: Doe dat.
0: 0184-420-488. Ja. Nog een keer?
2: Ja, graag.
0: 0184-420-488. En dan kan je kaarten krijgen, winnen, als je belt. Want dan ben je natuurlijk de beste beller ooit.
2: Dan heb je de 10e beller.
0: Ja, 27 juni is volgende week zaterdag.
2: Superleuk.
0: En dat is in poppodium De Pit. En dan heb je True Metal Studs en Project 75. Dus daar moet je bij zijn.
1: Ja, en je kan nog een aantal vrienden of vriendinnen meenemen.
0: Ik weet het niet. Zou het Nederlands zijn?
2: Nee. Project 75.
0: Ik vind het wel klinken, 75.
2: Ja, ik vind het ook beter, ja.
0: Dus iedereen die er naartoe wil, even bellen.
2: Ik snap niet dat er niet gebeld is eigenlijk.
0: Nee. Ik ook niet.
1: Je hebt alleen...
0: Misschien 27 juni, is er wat anders?
2: Niet dat ik weet.
1: Nee hoor. Nee. Er is geen voetbal, geen Nederlands elftal. Wel ander voetbal, maar geen Nederlands elftal.
2: Nee.
0: Ja, ik weet
1: ik zou gewoon
0: niet
1: gaan.
0: We zijn vandaag wel in het noodweer terechtgekomen.
2: Ja. Iedereen zit natuurlijk in zijn kelder.
0: Ja.
2: Met de noodradio. Met de postzegelhouders in de tasje te schuilen.
1: Nou ja, het dondert hier nog behoorlijk. En verlicht nog hier heel de studio ook.
0: Nou, toen ik hier naartoe kwam rijden, was het ook echt zo'n lucht, weet je wel. Waar een beetje rode ondergang en dan zo'n hele donkere wolk. Ja, het was magic.
1: Er stonden hier langs de haven allemaal mensen foto's te maken. Ja, want het was knalrood.
0: Op het
1: was echt bijzonder.
0: Ja.
2: Nou, ik vond het een rare flits ook. Ik denk, ik ga naar binnen. Ik vond het allemaal van dat rare flapper. Ja. Of dat een lampje kapot was, weet je wel. Net als in zo'n horrorfilm. Denk ik, ga naar binnen.
1: Het was wel iets aan het ontwikkelen.
2: Het was iets raars. Ja. Het was een rare bui. Ja.
0: Het was een rare bui.
2: Een rare bui, ja.
0: Ja. Nou ja, we hebben ook nog een raar nummertje. Dat
2: oh, heerlijk. Dat is ook meestal met een rare bui, hè? Ja. Dat is zo'n nummertje.

0: Ja. We zijn er nog steeds en we zitten nog steeds met Astrid in gesprek.
1: Hartstikke leuk.
2: Gezellig.
0: Ook, ja. Ik vind het echt heel leuk om een nieuwe collega van ons, zeg maar, op zo'n manier toch echt een beetje beter te leren kennen.
2: Leuk, ja.
0: Want het is natuurlijk wel een andere Astrid als dat jij Astrid kent. En wij kennen elkaar een beetje van de kletspraatjes.
2: Ja, juist, ja.
0: Hè? Dus dan denk ik van ja, weet je, dat zijn natuurlijk hele andere dingen.
2: Andere gesprekken, ja, mee eens. Ja. Mee eens. Ik, dat zeg ik, ken jullie ook allebei. En voor mijn gevoel redelijk... goed is een groot woord, maar niet oppervlakkig. Nee. Hè? Bedoel, als we elkaar kletsen, hebben we het wel over goede dingen. Ja. Dan denk ik van nou, waar gaat het over? Ja. Niet over lekker weer. Nee. Zo. Daar hebben we het niet over. Nee. Het is altijd wel met inhoud. Ja. Ja. Omdat het altijd wel gelijk kan, vind ik, bij jullie. Ik vind jullie altijd wel... Dat ik denk van nou, dat kan ik wel gewoon...
0: Ja, krijgen we dat wel terug, hè? Dat we best laagdrempelig zijn. Het is niet om onszelf op de borsten te kloppen. Maar,
2: ja, maar dat is prettig.
0: Meestal hebben mensen toch wel ook bij ons wel dat ze... ook wel een beetje durven te vertellen over hun kwetsbare periode in hun leven.
2: Nou ja, zeker.
0: Vinden wij ook fijn. Dus, want dan kunnen mensen en luisteraars wat van leren.
2: Nou ja, het mag ook gedeeld worden. Het hoeft niet altijd perfect te gaan. Want perfect, daar zou ik ook helemaal niet voor tekenen. Nee.
1: En als je het niet wil vertellen, ook goed. Ja, maar dat, tot nu toe...
0: Eigenlijk altijd wel, hè? Dat we op persoonlijke stukken komen. Of,
2: ja, dat mag ook.
0: Ja, weet je, het hoort ook gewoon bij het leven, toch?
2: Ja. Kijk, en als het altijd voor de wind gaat, dat vind ik altijd heel verdrietig. Want als er dan wat gebeurt, het kan meestal met een beetje kabbelen. Je moet soms wel een beetje gewoon vechten en er zelf overheen komen. Daar word je veel sterker van.
1: Ja, absoluut.
0: Maar dat zie je natuurlijk niet op de Insta's en op de...
2: Nee, dat zie je daar niet.
0: Perfecte en ik denk ook wel dat gezegd, daarom maar... Facebook... het is een beetje Goner, hè, dat Facebook.
2: Ja, voor oude
0: en helemaal
2: mensen.
0: Helemaal met al die reclames voor oude mensen. Maar op Facebook zetten mensen ook wel hun pijn en verdriet.
2: Ja, ik vind...
0: vind ik ook wel eens moeilijk, hoor. Ik moet heel eerlijk zeggen, zit ik ook niet altijd op te wachten.
2: Nee, ik heb eigenlijk een hekel aan als ik zie wat iedereen eet en hoe leuke dingen die heb. Maar dingen dat ik denk van... dat ligt een beetje te gevoelig. Houd lekker voor jezelf. Dus ik vind daar een hele... Dat is een hele... dunne draad in wat je wel en niet post. Ik vind de persoonlijke dingen... zou ik persoonlijk in mijn privé houden... bij mijn familie en met mijn beste vrienden. Dat hoeft bij mij niet mijn honderd op Facebook te delen. Maar dat mensen zo kwetsbaar zijn... is denk ik ook een stuk troost of erkenning of hulp of steun. Dat ze dan daarvan... hey joh, je doet het goed, meid. Dan denk ik, ja, dat heb je dan nodig. Maar goed, waar haal je die steun? Iemand die je op de markt gedag zegt of... Haal je de steun in je vriendenkring,
1: Ja, ik ben wel van het liken, maar ik zet er eigenlijk zelf nooit wat op. Nee. Helemaal geen foto's meer van mijn kind bijvoorbeeld.
2: Dat willen ze niet, hè?
1: Dat ook niet.
2: Nou, dat is natuurlijk lelijk, dan moet de telefoon worden.
1: Ja, het is inderdaad, dat klopt. Ja. Maar... ik volg wel bepaalde mensen. En, maar dan is het ook even een duimpje of een hartje. Net ook hoe ik zelf...
2: Ik vind het ontzettend leuk als ik bijvoorbeeld...
0: Zit jij nog op Facebook?
2: Ik heb geen Facebook. Ik heb alleen Insta. En ik heb denk ik maar iets van 40 persoonlijke vrienden. En dat zijn eigenlijk echte mensen die bij mij thuis over de vloer komen. Daar heb ik bewust een selectie in gemaakt. Geen sportvrienden, geen buren, niks niet. Mensen die echt in mijn kringetje zitten. Maar wat ik op Insta wel doe, ik volg al mijn muziekbands.
0: Ja, leuk. Ja.
2: En dan vind ik het weer leuk, weet je wel. En wat ik wel doe, ik volg van die quotes van die vrouwen die in de overgang zijn. Vrouwen met puberdochters. En dat stuur ik naar al mijn vriendinnen. Van die lekker sarcastische, stomme plaatjes. Die deel ik graag. Dat is het enige wat dat ik er actief mee ben. Maar posten... ik heb dit gepost dat ik hier zit, toevallig.
0: Ja, daar doe ik eeuwig dankbaar voor.
2: Ja, dat doe ik ook. Ik post altijd even zo'n 24 uur verhaal. Dat ik op een concert zit. Ja, en dat Isa geslaagd was nu.
1: Ja, tuurlijk.
2: Maar geen drama. Nee. Geen zielige verhalen. Geen pochverhalen. Nou ja, cum laude natuurlijk, pochverhaal. Ja. Maar dat zien dan... Die bands niet, maar alleen de mensen die bij me thuis komen. Ik ben heel selectief in mijn social media. Ja. Ik vind altijd, als je social media bent, is het al heel wat. Maar als je mijn telefoonnummer hebt, dan heb je een rijk bezit.
0: Hey, nou, ik heb je nummer.
2: Dat bedoel ik.
1: En ik zou er ook altijd heel zorgvuldig mee
2: omgaan. Ja, want dan mag je zo mijn profielfoto zien en zo.
0: Hey, en wat, wat gaat je dochter doen?
2: Die gaat Hogeschool Breda Social Work doen.
0: Wat goed.
2: Avans Hogeschool.
1: Dus je gaat ook...
2: Zij gaat ook, ja.
1: Of en, weet je al welke richting daarmee?
2: Jongerenwerker.
1: En, mooi zeg. Ja.
2: Ja, ze heeft ook best wel een levenservaring, hè, plat gezegd. Ze heeft ook natuurlijk een broertje met autisme en ADHD. En in ons gezin best wel een beladen, soms situatie waardoor zij verschrikkelijk sterk is en weet hoe ze moet handelen. En ze heeft altijd gezegd, toen wij die periode hebben gehad, mam, ik denk dat ik dat werk ook ga doen. Hè? Die begeleiders toen, waar we toen in behandeling waren. Ze zegt, dat vind ik zo gaaf. En dat heb ze altijd volgehouden.
1: Ja.
2: Ik zie het er ook doen.
1: Nou, dan zit het ook echt in haar hart.
2: Ze heeft rust en wijsheid en inzicht. Ja, ik ben er wel trots op.
0: Ja, dat kan me voorstellen.
2: Ja.
1: Dat mag. Mag. Moet.
2: Ja. Moet en mag. En, maar goed, ook nog onervaren. Dus laat ze maar lekker gaan.
1: Tuurlijk, ja.
0: Ja.
1: Laat ze maar ontdekken.
0: Ja. Wil je eerst nummer 11 of nummer 3?
2: Doe dan maar even nummer 11. Nee, 11 hadden we toch al gehad? Of wat was dat? Ik weet het
1: was
2: niet.
1: Op 10 hebben we
0: een CD was nummer 10 en 11.
2: Nee, ik had nummer 3 was van jouw CD. Doe 10 maar.
0: Ja? Ja. Ja. Ja. Dat is van de CD van Gerrit dan.
2: Ja, van Gerrit, hè? Van je maat.
0: Cheers to him.
2: Ja, zeker.

0: Ja, we gaan toch wel heel dicht naar het einde.
1: Ja, balen, man. Je zei net,
0: het gaat zo snel.
1: Nou, ik zei 2 uur. Dan denk ik, oh, ik had 7 nummers. Ik zit nu al in jouw cd's te spitten.
0: Ja.
1: En dan denk ik, ja, eigenlijk tijd tekort. Ik een uur met jullie kletsen. Ja. We gaan de nacht door. Ja.
0: Dus die van jou nog.
1: Dankjewel.
0: We hebben naar geluisterd, Astrid, net.
1: We hebben naar Estrange geluisterd van Guns N' Roses. Dat is mijn allermooiste lievelingsnummer van Guns N' Roses.
0: Ja.
1: Dat is een nummer eigenlijk over dat je soms gewoon even niet meer weet wie je bent, weet je wel. Dat je vervreemd bent van alles. Dat je het even niet meer snapt. En aan het eind van het liedje, dan zingt hij ook I knew the storm was getting closer. Hij voelt gewoon dat het gewoon stopt. En in de clip van Guns N' Roses zie je dat hij overboord springt in een storm. Dat zijn vrienden proberen te redden. Reddingsboeien. En hij verzuipt gewoon in zijn eigen onmacht. Ja, ik ben van, dat zeg ik, herrie met gevoel. Dit is er zo een. Echt. Guns N' Roses, denk je, Guns N' Roses, hard rock, doodshoofden, lange haren. Die gasten hebben echt wel gewoon achter. Deze gasten die waren allemaal helemaal naar de tering qua drugs en alles. Die hebben allemaal op de afgrond geleefd en daar kwamen zulke teksten uit.
2: Ja.
1: En,
2: juist dan, hè?
1: Daar ben ik van. Ja.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja, het zijn.
1: En zo'n minuut dan gewoon bijna zo'n nummer 8 minuten. Ja.
0: Ja, hey Astrid, ik ga je een beetje bedanken, want we gaan met een laatste nummertje er dadelijk uit.
1: Nou, ik
0: vind het super fijn dat je bij ons aanwezig was.
1: Ik vond het heel erg leuk. En ik vond het spannend om hier te komen, maar het ging zo vanzelf.
0: Ja, leuk zo.
1: Ja, ik wil jullie bedanken, want Girl Power, echt heerlijk.
0: Ja, het was wel gewoon, we hebben lekker gekletst, toch?
1: Ja, ja en ook zonder dus, Mieke, want we hebben zat tussendoor, wat niet voor de luisteraars was. Hè?
0: Nee, dat
1: was
0: ook wel leuk. Maar dat hoort ook zo, toch?
1: Ja, mee eens.
0: Dat kan je er allemaal wel een keer tussendoor hebben.
1: Mee eens.
0: Nou ja, weet je, ik denk dat we onze luisteraars kunnen bedanken voor het luisteren. Ook voor het massale bellen, voor de kaartjes.
1: Ja, ze zijn helemaal weg, top.
0: Ze zijn allemaal weg.
2: We brengen
0: dus dat is echt fantastisch.
2: Langs bij je.
0: En we zijn er over 7 weken weer, toch, Peet?
1: 7 weken?
2: Nou, vakantietijd, dus ik denk pas het nieuwe seizoen.
0: Oké, nou, fijne avond allemaal. Goed weekend.
1: Fijne avond.
2: Doei.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Het noodweer heeft op tientallen plekken in het land geleid tot stormschade. In Flevoland en omgeving werd rond 11 uur een NL-alert verstuurd om binnen te blijven en alleen 112 te bellen bij levensgevaarlijke situaties. In de noordelijke helft van het land geldt tot een uur of twee vannacht code oranje vanwege hevige onweersbuien met windstoten. Hulpdiensten krijgen dus veel telefoontjes over schade. Zo viel in Molenschot bij Breda een boom op een woning en een geparkeerde auto. In Utrecht zijn bomen omgewaaid en is er schade aan daken. En in een gebouw in Hilversum is brand uitgebroken na blikseminslag. Bij een botsing tussen twee treinen in Engeland is een dode gevallen. Het ongeluk gebeurde eerder vanavond in de buurt van Bedford, ten noorden van Londen. Er botste een trein achter op een andere trein, waardoor een wagon ontspoorde. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet duidelijk. Volgens Britse media raakten meerdere inzittenden ernstig gewond. Ondanks het nieuwe staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah lijken de gevechten in Libanon nog niet gestopt. Nieuwszender Al Jazeera meldt dat binnen een uur na het ingang van de wapenstilstand zeker twee Israëlische aanvallen en beschietingen zijn geweest in Zuid-Libanon. Bij een droneaanval zouden twee doden zijn gevallen. Het Israëlische leger beschuldigt Hezbollah ervan de wapenstilstand te hebben geschonden. In het noorden van Israël ging het luchtalarm af vanwege een drone. En voor de twee nieuwe kerncentrales die het kabinet wil neerzetten zijn nog twee locaties in beeld. De Eemshaven in Groningen en Terneuzen in Zeeland zijn de enige locaties waar volgens het kabinet kerncentrales haalbaar zijn. Later dit jaar neemt het kabinet een besluit over de locatie. Het weer. In het midden en noorden geldt dus code oranje vanwege zware onweersbuien. Als die vannacht het land hebben verlaten blijft het vrij warm, 16 tot 20 graden. 's Ochtends eerst kans op een enkele bui,

0: Snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
2: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
3: Twijfel je welke tegel echt bij jouw huis past? Bestel gewoon een sample voor maar €7,50 en kijk thuis op je gemak. Ontdek onze grote voorraad binnen- en buitentegels, flexstones, kasseien en mozaïek. Direct uit voorraad leverbaar en snelle service. Ga nu naar natuursteeninfoshop.nl.
4: Dit is Merwe Radio.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Juri Stubenitski met het NOS-journaal. De hevige onweersbuien met windstoten hebben op tientallen plekken in het land geleid tot stormschade. In Flevoland en omgeving werd rond 11 uur een NL-alert verstuurd om binnen te blijven en alleen 112 te bellen bij levensgevaarlijke situaties. In de regio's Flevoland, Gooi en Vechtstreek, Twente en Utrecht kregen de hulpdiensten veel meldingen over stormschade. Het ging onder meer over omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. In onder meer Barneveld, Hilversum en Uddel ontstond brand door blikseminslag. In Molenschot bij Breda viel een boom op een woning en op een geparkeerde auto. En in Apeldoorn werd het Drakenbootfestival eerder beëindigd vanwege het noodweer. De zorg in Nederlandse gevangenissen voor vreemdelingen schiet tekort. Dat zeggen onderzoekers van het Europese Anti-Foltercomité na een bezoek aan meerdere detentiecentra. Daar worden vreemdelingen vastgezet in afwachting van uitzetting. Bijvoorbeeld omdat hun asielaanvraag is afgewezen. Volgens het comité zitten in het detentiecentrum in Rotterdam te veel mensen met complexe problemen en verslavingen en krijgen die te weinig zorg. Dat leidt ertoe dat er vaak geweld is tussen gevangenen. Ook is er in detentiecentra te weinig geschikt personeel. Het kabinet zegt dat het werkt aan het werven van nieuwe mensen, maar dat het lastig is vanwege krapte op de arbeidsmarkt. Bij een botsing tussen twee treinen in Engeland is een dode gevallen. Het gebeurde eerder op de avond in de buurt van Bedford, ten noorden van Londen. Daar botste een trein achter op een andere trein, waardoor een wagon ontspoorde. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Volgens Britse media raakten meerdere inzittenden zwaar gewond. Het weer, in het midden en noorden een waarschuwing voor zware windstoten en onweersbuien. Als die vannacht het land hebben verlaten, dan blijft het vrij warm, 16 tot 20 graden. 'S Ochtends eerst kans op een enkele bui, verder overwegend droog en zonnige periode bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio, kijk op merwertv.nl.
2: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
3: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik.

0: en shop je hoezen. Ukje.nl.
1: Twijfel je welke tegel echt bij jouw huis past? Bestel gewoon een sample voor maar 7,50 en kijk thuis op je gemak. Ontdek onze grote voorraad binnen- en buitentegels, flexstones, kasseien en mozaïek. Direct uit voorraad leverbaar en snelle service. Ga nu naar natuursteeninfoshop.nl.
2: Dit is Merwe Radio.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Joris Stubenitski met het NOS Journaal. Op tientallen plaatsen in het land hebben de hevige onweersbuien geleid tot schade. Onder meer in Flevoland, Utrecht, de Gooi- en Vechtstreek en Twente kregen de politie, brandweer en andere hulpdiensten veel telefoontjes. Het ging onder meer om omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. Mensen in Flevoland en omgeving kregen rond 11 uur 's avonds een NL-alert met de oproep om binnen te blijven. In Coevorden vielen zwaar gewonden toen een boom op een auto viel. In onder meer Barneveld, Hilversum, Nieuwekerk aan de IJssel en Uddel ontstond brand door blikseminslag. In Hengelo was overlast door omgewaaide bomen die de weg blokkeerden. Ook vielen daar erg grote hagelstenen. In Apeldoorn werd het Drakenbootfestival eerder beëindigd vanwege het noodweer. Bij een botsing tussen twee treinen in Engeland is een machinist om het leven gekomen. Volgens Britse media raakten zo'n 90 mensen gewond. Het ongeluk gebeurde eerder op de avond in de buurt van Bedford, ten noorden van Londen. Daar botste een trein achter op een andere trein, waardoor een wagon ontspoorde. Waarschijnlijk is een van de treinen tot stilstand gekomen en reed de andere trein er vannacht tegenaan. En Europese onderzoekers hebben kritiek op de vreemdelingendetentie in Nederland. Asielzoekers die moeten worden uitgezet zitten in zulke gevangenissen. Door personeelstekorten krijgen kwetsbare gedetineerden te weinig zorg en is er veel geweld, zegt het Europees Antifoltercomité. Dat bezocht meerdere detentiecentra in Nederland. Het weer in het midden en noorden van het land gold code oranje vanwege zware onweersbuien. Inmiddels is dat code geel. Als die buien vannacht het land hebben verlaten, blijft het nog wel vrij warm. 16 tot 20 graden. 'S Ochtends eerst kans op een enkele bui. Verder overwegend droog en zonnige periodes bij 23 tot 31 graden. Wel is er in het noorden en oosten van het land kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
3: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Morse Code, the ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
6: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go.